24 juli wordt gehouden. Er zijn in totaal 3915 startbewijzen overgedragen aan wandelaars die op de wachtlijst staan. Dat is een record. Toch blijven er nog meer dan 11.000 belangstellenden zonder startbewijs achter. De animo voor de Vierdaagse is al jaren groter dan het aantal beschikbare plekken. Meer dan 45.000 wandelaars lopen volgende maand dagelijks de 30, 40 of 50 kilometer. En bijna 100 scholen in de Japanse stad Utsunomiya zijn gesloten vanwege een wilde beer. Het dier is meerdere keren gezien bij scholen en in winkelgebieden en tientallen jagers zijn nu naar hem op zoek. De beer heeft volgens Japanse media al 4 mensen verwond, van wie 1 persoon ernstig. De autoriteiten kregen sinds zaterdag meer dan 10 meldingen over het dier. Japan ziet steeds vaker beren opduiken in woonwijken en steden. Experts wijzen als oorzaak op klimaatverandering en een leegloop van het platteland. Het weer, de bewolking overheerst met ook af en toe zon. Later in de middag kunnen er in het westen een paar buien vallen. De temperatuur ligt rond de 21 graden en er staat een matige zuidelijke wind die langzaam meer naar het westen draait. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Grote supermarkten en winkelbedrijven stappen uit werkgeversorganisatie VNO-NCW. De brancheorganisaties CBL en RND vinden de contributie te hoog en zeggen dat hun belangen onvoldoende worden vertegenwoordigd. Daarom stopt het lidmaatschap van het CBL per 1 januari aanstaande, terwijl de RND later dit jaar nog een definitief besluit neemt. Volgens bronnen is er onder meer onvrede over de stijging van het minimumloon voor jongeren. Dat heeft vooral bij winkeliers geleid tot flink hogere kosten. Boven Letland hebben NAVO-gevechtsvliegtuigen een drone neergehaald. Zeker één drone vloog vanuit Rusland het Letse luchtruim binnen. Kort daarvoor kregen mensen in de grensgebieden het advies om binnen te blijven. De afgelopen tijd kwamen er vaker drones in de Baltische Staten terecht. Vorige maand nog kwam er eentje neer bij een brandstofopslag. Aangenomen wordt dat het om een Oekraïense drone gaat die door de Russische elektromagnetische oorlogsvoering uit koers is gebracht. Zo'n 4000 deelnemers doen toch niet mee aan de Nijmeegse Vierdaagse die dit jaar van 21 tot en met 24 juli wordt gehouden. Er zijn in totaal 3915 startbewijzen overgedragen aan wandelaars die op de wachtlijst staan. Dat is een record. Toch blijven er nog meer dan 11.000 belangstellenden zonder startbewijs achter. De animo voor de Vierdaagse is al jaren groter dan het aantal beschikbare plekken. Meer dan 45.000 wandelaars lopen volgende maand dagelijks de 30, 40 of 50 kilometer. En bijna 100 scholen in de Japanse stad Utsunomiya zijn gesloten vanwege een wilde beer. Het dier is meerdere keren gezien bij scholen en in winkelgebieden en tientallen jagers zijn nu naar hem op zoek. De beer heeft volgens Japanse media al 4 mensen verwond, van wie 1 persoon ernstig. De autoriteiten kregen sinds zaterdag meer dan 10 meldingen over het dier. Japan ziet steeds vaker beren opduiken in woonwijken en steden. Experts wijzen als oorzaak op klimaatverandering en een leegloop van het platteland. Het weer, de bewolking overheerst met ook af en toe zon. Later in de middag kunnen er in het westen een paar buien vallen. De temperatuur ligt rond de 21 graden en er staat een matige zuidelijke wind die langzaam meer naar het westen draait. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Grote supermarkten en winkelbedrijven stappen uit werkgeversorganisatie VNO-NCW. De brancheorganisaties CBL en RND vinden de contributie te hoog en zeggen dat hun belangen onvoldoende worden vertegenwoordigd. Daarom stopt het lidmaatschap van het CBL per 1 januari aanstaande, terwijl de RND later dit jaar nog een definitief besluit neemt. Volgens bronnen is er onder meer onvrede over de stijging van het minimumloon voor jongeren. Dat heeft vooral bij winkeliers geleid tot flink hogere kosten. Boven Letland hebben NAVO-gevechtsvliegtuigen een drone neergehaald. Zeker één drone vloog vanuit Rusland het Letse luchtruim binnen. Kort daarvoor kregen mensen in de grensgebieden het advies om binnen te blijven. De afgelopen tijd kwamen er vaker drones in de Baltische Staten terecht. Vorige maand nog kwam er eentje neer bij een brandstofopslag. Aangenomen wordt dat het om een Oekraïense drone gaat die door de Russische elektromagnetische oorlogsvoering uit koers is gebracht. Zo'n 4000 deelnemers doen toch niet mee aan de Nijmeegse Vierdaagse, die dit jaar van 21 tot en met 24 juli wordt gehouden. Er zijn in totaal 3915 startbewijzen overgedragen aan wandelaars die op de wachtlijst staan. Dat is een record. Toch blijven er nog meer dan 11.000 belangstellenden zonder startbewijs achter. De animo voor de Vierdaagse is al jaren groter dan het aantal beschikbare plekken. Meer dan 45.000 wandelaars lopen volgende maand dagelijks de 30, 40 of 50 kilometer. En bijna 100 scholen in de Japanse stad Utsunomiya zijn gesloten vanwege een wilde beer. Het dier is meerdere keren gezien bij scholen en in winkelgebieden en tientallen jagers zijn nu naar hem op zoek. De beer heeft volgens Japanse media al 4 mensen verwond, van wie 1 persoon ernstig. De autoriteiten kregen sinds zaterdag meer dan 10 meldingen over het dier. Japan ziet steeds vaker beren opduiken in woonwijken en steden. Experts wijzen als oorzaak op klimaatverandering en een leegloop van het platteland. Het weer, de bewolking overheerst met ook af en toe zon. Later in de middag kunnen er in het westen een paar buien vallen. De temperatuur ligt rond de 21 graden en er staat een matige zuidelijke wind die langzaam meer naar het westen draait. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Grote supermarkten en winkelbedrijven stappen uit werkgeversorganisatie VNO-NCW. De brancheorganisaties CBL en RND vinden de contributie te hoog en zeggen dat hun belangen onvoldoende worden vertegenwoordigd. Daarom stopt het lidmaatschap van het CBL per 1 januari aanstaande, terwijl de RND later dit jaar nog een definitief besluit neemt. Volgens bronnen is er onder meer onvrede over de stijging van het minimumloon voor jongeren. Dat heeft vooral bij winkeliers geleid tot flink hogere kosten. Boven Letland hebben NAVO-gevechtsvliegtuigen een drone neergehaald. Zeker 1 drone vloog vanuit Rusland het Letse luchtruim binnen. Kort daarvoor kregen mensen in de grensgebieden het advies om binnen te blijven. De afgelopen tijd kwamen er vaker drones in de Baltische staten terecht. Vorige maand nog kwam er eentje neer bij een brandstofopslag. Aangenomen wordt dat het om een Oekraïense drone gaat die door de Russische elektromagnetische oorlogsvoering uit koers is gebracht. Zo'n 4000 deelnemers doen toch niet mee aan de Nijmeegse Vierdaagse die dit jaar van 21 tot en met 24 juli wordt gehouden. Er zijn in totaal 3915 startbewijzen overgedragen aan wandelaars die op de wachtlijst staan. Dat is een record. Toch blijven er nog meer dan 11.000 belangstellenden zonder startbewijs achter. De animo voor de Vierdaagse is al jaren groter dan het aantal beschikbare plekken. Meer dan 45.000 wandelaars lopen volgende maand dagelijks de 30, 40 of 50 kilometer. En bijna 100 scholen in de Japanse stad Utsunomiya zijn gesloten vanwege een wilde beer. Het dier is meerdere keren gezien bij scholen en in winkelgebieden en tientallen jagers zijn nu naar hem op zoek. De beer heeft volgens Japanse media al 4 mensen verwond, van wie 1 persoon ernstig. De autoriteiten kregen sinds zaterdag meer dan 10 meldingen over het dier. Japan ziet steeds vaker beren opduiken in woonwijken en steden. Experts wijzen als oorzaak op klimaatverandering en een leegloop van het platteland. Het weer, de bewolking overheerst met ook af en toe zon. Later in de middag kunnen er in het westen een paar buien vallen. De temperatuur ligt rond de 21 graden en er staat een matige zuidelijke wind die langzaam meer naar het westen draait. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Grote supermarkten en winkelbedrijven stappen uit werkgeversorganisatie VNO-NCW. De brancheorganisaties CBL en RND vinden de contributie te hoog en zeggen dat hun belangen onvoldoende worden vertegenwoordigd. Daarom stopt het lidmaatschap van het CBL per 1 januari aanstaande, terwijl de RND later dit jaar nog een definitief besluit neemt. Volgens bronnen is er onder meer onvrede over de stijging van het minimumloon voor jongeren. Dat heeft vooral bij winkeliers geleid tot flink hogere kosten. Boven Letland hebben NAVO-gevechtsvliegtuigen een drone neergehaald. Zeker één drone vloog vanuit Rusland het Letse luchtruim binnen. Kort daarvoor kregen mensen in de grensgebieden het advies om binnen te blijven. De afgelopen tijd kwamen er vaker drones in de Baltische Staten terecht. Vorige maand nog kwam er eentje neer bij een brandstofopslag. Aangenomen wordt dat het om een Oekraïense drone gaat die door de Russische elektromagnetische oorlogsvoering uit koers is gebracht. Zo'n 4000 deelnemers doen toch niet mee aan de Nijmeegse Vierdaagse die dit jaar van 21 tot en met 24 juli wordt gehouden. Er zijn in totaal 3915 startbewijzen overgedragen aan wandelaars die op de wachtlijst staan. Dat is een record. Toch blijven er nog meer dan 11.000 belangstellenden zonder startbewijs achter. De animo voor de Vierdaagse is al jaren groter dan het aantal beschikbare plekken. Meer dan 45.000 wandelaars lopen volgende maand dagelijks de 30, 40 of 50 kilometer. En bijna 100 scholen in de Japanse stad Utsunomiya zijn gesloten vanwege een wilde beer. Het dier is meerdere keren gezien bij scholen en in winkelgebieden en tientallen jagers zijn nu naar hem op zoek. De beer heeft volgens Japanse media al 4 mensen verwond, van wie 1 persoon ernstig. De autoriteiten kregen sinds zaterdag meer dan 10 meldingen over het dier. Japan ziet steeds vaker beren opduiken in woonwijken en steden. Experts wijzen als oorzaak op klimaatverandering en een leegloop van het platteland. Het weer, de bewolking overheerst met ook af en toe zon. Later in de middag kunnen er in het westen een paar buien vallen. De temperatuur ligt rond de 21 graden en er staat een matige zuidelijke wind die langzaam meer naar het westen draait. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.
1: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Diverse soorten Douwe Egberts, Aroma Rood of DKV. Per stuk voor maar 6,79. En zalmfilet, 230 gram voor 4,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
3: Regio 8, headlines.
4: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Het aantal privacyklachten in Nederland steeg vorig jaar met 75%. Er kwamen bij de autoriteit persoonsgegevens zo'n 13.500 meldingen en tips binnen. Het kabinet wil het inzetten van kinderen in commerciële online video's strafbaar maken. Minister Aartsen wil die vorm van online content onder de regels voor kinderarbeid laten vallen. De aanpak van discriminatie in Nederland moet fundamenteel veranderen. Dat stelt de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme in een eindrapport. En er had tijdens de coronacrisis meer aandacht moeten zijn voor eenzaamheid en kwetsbare groepen. Dat zei oud-topambtenaar Roskam Abbing tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Grote supermarkten en winkelbedrijven stappen uit werkgeversorganisatie VNO-NCW. De brancheorganisaties CBL en RND vinden de contributie te hoog en zeggen dat hun belangen onvoldoende worden vertegenwoordigd. Daarom stopt het lidmaatschap van het CBL per 1 januari aanstaande, terwijl de RND later dit jaar nog een definitief besluit neemt. Volgens bronnen is er onder meer onvrede over de stijging van het minimumloon voor jongeren. Dat heeft vooral bij winkeliers geleid tot flink hogere kosten. Boven Letland hebben NAVO-gevechtsvliegtuigen een drone neergehaald. Zeker één drone vloog vanuit Rusland het Letse luchtruim binnen. Kort daarvoor kregen mensen in de grensgebieden het advies om binnen te blijven. De afgelopen tijd kwamen er vaker drones in de Baltische staten terecht. Vorige maand nog kwam er eentje neer bij een brandstofopslag. Aangenomen wordt dat het om een Oekraïense drone gaat die door de Russische elektromagnetische oorlogsvoering uit koers is gebracht. Zo'n 4000 deelnemers doen toch niet mee aan de Nijmeegse Vierdaagse die dit jaar van 21 tot en met 24 juli wordt gehouden. Er zijn in totaal 3915 startbewijzen overgedragen aan wandelaars die op de wachtlijst staan. Dat is een record. Toch blijven er nog meer dan 11.000 belangstellenden zonder startbewijs achter. De animo voor de Vierdaagse is al jaren groter dan het aantal beschikbare plekken. Meer dan 45.000 wandelaars lopen volgende maand dagelijks de 30, 40 of 50 kilometer. En bijna 100 scholen in de Japanse stad Utsunomiya zijn gesloten vanwege een wilde beer. Het dier is meerdere keren gezien bij scholen en in winkelgebieden en tientallen jagers zijn nu naar hem op zoek. De beer heeft volgens Japanse media al 4 mensen verwond, van wie 1 persoon ernstig. De autoriteiten kregen sinds zaterdag meer dan 10 meldingen over het dier. Japan ziet steeds vaker beren opduiken in woonwijken en steden. Experts wijzen als oorzaak op klimaatverandering en een leegloop van het platteland. Het weer, de bewolking overheerst met ook af en toe zon. Later in de middag kunnen er in het westen een paar buien vallen. De temperatuur ligt rond de 21 graden en er staat een matige zuidelijke wind die langzaam meer naar het westen draait. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Joma salades. Alle bakjes 175 gram, 2 voor 4,50. En Nederlandse aardbeienbak 400 gram, 2 voor 6 euro. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is die ja van Jumbo.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
5: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
7: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.

Ik zocht een uitlaatklep om goed wakker te worden. Nou, ik heb hem gevonden voor je. Kane, Rain Down On Me, daarvoor opens. Life is Life, een echt sportliedje door de jaren heen geworden. En wat betreft Rain Down On Me, niet alleen rain, maar ook wind. Hè. Heel veel wind gisteren. Ja, ik was zelf niet in de Achterhoek, maar... Het moet er heftig aan toegegaan zijn in Doetinchem. Misschien heb je het aan je eigen lijf meegemaakt. 30 tot 35 marktkramen die opgesteld stonden voor het stadhuis in Doetinchem zijn gisteravond, rond 8:30 was dat, de lucht ingegaan. Jongens, wat heftig. Waarschijnlijk is een kleine windhoos of een windvlaag de oorzaak. Dat zegt onze weerman Gerard Vossers. Straks rond 8:30 zal hij er helemaal over bijpraten. Wat was het nou precies gisteravond?

Zoals ze zelf ooit zeiden, een hele frisse naam voor artiesten. Casey en JoJo, All My Life, daarvoor de Belstars. The 80s en Sign of the Times. Ik kreeg net een berichtje van Margriet. Hey, wat leuk, Margriet. Ze zit in Denemarken, in Kopenhagen, te luisteren naar de regenjacht. Hey, wat tof. Ja, dat doe ik wel vaker, zeg ze. Dus ik dacht, ik stuur even een berichtje. Als je een leuk liedje voor me wil draaien, blijf ik er altijd bij. Live vanuit Denemarken. Nou, hartstikke goed. Dankjewel, Margriet. Hey, waar zit jij naar Regio 8 te luisteren? Je hoeft niet helemaal naar Denemarken toe. Kan gewoon lekker hier in de Achterhoek. Of de Limes. Of waar dan ook hier in Oost-Nederland. Laat het even weten. Waar luister je op dit moment? Gewoon lekker thuis nog. Ik heb wel eens een berichtje gekregen van iemand die op het toilet zit. Die dacht van, ik ga nu zitten appen. Dat hoeft niet hoor, je hoeft niet meteen op het toilet te gaan zitten appen. Dan moet je wat anders doen natuurlijk. Dus laat even weten waar je zit, met je collega's op je werk. Of gewoon een vrije dag thuis. Of achter het stuur. 0647470022. Dit is de ochtendshow hier in Oost-Nederland. De nummer 1 ochtendshow voor de Achterhoek en de Limmers. Achterhoek wordt wakker, ik ben Marcel.

van A tot Z is het Louis Capel, die zelf het liedje bedacht, geschreven. Heeft hij op een bloknootje gezet, uitgewerkt. De muziek is van hem. Ja, hij zit ook achter de piano. En natuurlijk zijn eigen stem. Geen AI-stem. Louis Capaldi en Stay Love. Goedemorgen, de ochtendshow bij Regio 8. Zo direct schrijft ons fijne nieuwslezer in de ochtend weer aan. Dat is Bart. Bart tussen 7:30 en 7:58. Dan kan ik even wat anders doen, meldt hij zojuist. Dus belanghebbend nieuws uit de regio. Blijf luisteren.

0: De muzieksamensteller van Regio 8 moest er waarschijnlijk gedacht hebben... dit fijne ochtendprogramma moet wel een happy ending hebben. Nou, dat is gelukt. Al heel vroeg om 7:30. Mika hoorde je. En dan gaan we naar het nieuws zo direct uit de Achterhoek en de Liemers... met Bart Meijer. Hey Bart, goedemorgen man.
1: Goedemorgen Marcel. Ik weet niet of jij al in de oranje sferen bent... maar het WK barst los. Ook in de Achterhoek leeft dat bij velen. Er is een bepaalde groep uit de Achterhoek... die reist eigenlijk altijd het Nederlands elftal achterna. Maar dit keer doen ze dat niet. Want het heeft allemaal te maken met de politieke situatie... in de Verenigde Staten. En het kost heel veel geld. Dat en meer in het nieuws.
2: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden... voor bestelauto's met emissieklasse 5... Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
3: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
4: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
5: Eén ijskoffie voor mevrouw.
4: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
3: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
6: Samen kijken we uit naar dat ene moment. Waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
7: we Oranje. Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence. Let's
9: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
10: Regio 8 Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Op een bouwterrein aan de Dr. Huben Noodstraat in Doetinchem is gisteren een man betrapt toen hij elektriciteitskabels probeerde mee te nemen. De dief gebruikte een kniptang om de kabels door te snijden. Na de melding kwamen meerdere politieauto's en een hondengeleider in actie. De verdachte probeerde nog te ontkomen door in nabijgelegen bosjes te kruipen, maar dankzij de inzet van de politiehond werd zijn verstopplek al snel ontdekt. Agenten konden hem daarna inrekenen. De gemeente Berkelland start deze maand met het gefaseerd vervangen van oude straatverlichting door energiezuinige ledlampen. De werkzaamheden duren tot en met oktober, dat meldt 1 Achterhoek. Het project maakt deel uit van een breder plan om de openbare ruimte in de gemeente te verduurzamen. De oproep van de Europese Commissie om de grenscontroles binnen Europa af te bouwen valt goed bij de bestuurders van de Achterhoek. Zij hopen dat Duitsland de controles aan de grens snel zullen stoppen. Montferland heeft zich altijd afgevraagd hoe effectief de controles zijn. In ruim 1,5 jaar tijd zijn ongeveer 600 mensen aan de grens geweigerd, terwijl dagelijks tienduizenden mensen de grens passeren. Marinus Dijkhuizen is de nieuwe trainer van VVV. De 54-jarige trainer tekent in Venlo een contract voor 2 seizoenen. Het stokje in Doetinchem wordt overgenomen door Thomas Duivenvoorde. Hij is komend seizoen de nieuwe hoofdtrainer van de Graafschap. Duivenvoorde leerde de club afgelopen jaar al goed kennen, want hij was assistent van trainer Marinus Dijkhuizen. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

Heerlijk lef uit Bruno Mars en Lady Gaga. En Die With A Smile. Ik weet nog wel, toen die plaat net uit was, kreeg ik hier een berichtje van ene Christel. En Doetinchem, ze zegt, zou je die hangplaat nog een keer willen laten horen? Hangplaat, ik vind het eigenlijk wel een leuke naam. Een hangliedje. Dit is de ochtendshow bij Regio 8. Heel even kijken naar het verkeer. Zijn er nog files? Eentje op de A12, dat is de Duitse grens richting de hoofdstad van Gelderland. 5 kilometer langs zo rijdend verkeer tussen Oudijk en Duiven. Wordt er nog gecontroleerd bij de grens? Ja, dat gaat nog wel even door tot september. Maar op dit moment niet. Maar neem wel altijd een ID-kaartje mee. Of in ieder geval je paspoort. Dat is ook wel belangrijk natuurlijk om even naar Duitsland te gaan. Je moet het altijd maar bij je hebben. Ja, of je dat wil of niet. Hè? Ja. De Regio 8 en de ochtendshow. Dit is wel heel grappig om te horen. Dit is de allereerste plaats die ik ooit mocht draaien op de radio. Dus echt heel lang geleden. De omroep in Nijmegen was dat. Deze plaats, Centerfold, de J. Kyle's Band.

New Religion wordt gepredikt door Fedelis op deze dinsdagmorgen. Goedemorgen, op de 9e van de 6e, onderweg naar dat WK voetbal. Lekker hè, gisteren. We hebben gewonnen, yo. Nou, we zijn de keeper ook nog kwijt. Ja, dat ging erop ook hè. Heftig. Maar dan nu die wedstrijden. Wat denk je ervan? Ja, als je tegen gemiddeld iemand gaat zeggen en je stelt die vraag, wat denk je ervan? En iemand heeft dan ook de afgelopen twee oefenwedstrijden gezien, dan zullen ze zeggen, nou, dat wordt helemaal niks met het voetbal. Nee, met Nederland dan. Hè? Ik denk dat we nog wel een stukje verder kunnen komen. Ja, hele slechte generalen is misschien wel een hele goede uitoefening daarin. Op het WK in Amerika, Mexico en Canada. Ik denk dat het nog wel goed gaat komen. Ik zeg niet dat we wereldkampioen worden. Dat heb ik niet gezegd, maar we komen wel een eindje. Dus het begint donderdag en zondag de eerste wedstrijd voor Nederland.

Maar er was een tijd dat je niet naar een bruiloftsfeestje kon gaan. Of het liedje werd wel gespeeld door de band of de DJ. Kings and Town, wat populair liedje trouwens tijdens een bruiloftsfeestje. Als je niet kan dansen is het wel lekker, een beetje schuifelen. Meer hoef je niet te doen. UB40 natuurlijk en Kings and Town. Houd in de gaten, morgen dan is het namelijk weer ijsdag bij Regio 8. Wat houdt dat in? Morgenmiddag tussen 3 en 6, tussen 12 en 2 en tussen 7 en 10 maak je kans op gratis ijs. En dat is niet zo'n lullig horentje met een beetje slagroom, maar echt zo'n grote jongen. Hè? Een flinke, uit de kluit gewassen ijsje. Ja. Morgen de hele dag te winnen, dus morgen zeker gaan luisteren.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus. Alle A bakkersbroodlen per heel, tweede gratis.
1: Lekker hoor.
2: Alle A schalkipburgers en A terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
1: Boeie.
2: Alle A kiesjes en pies, ook tweede gratis.
1: Zoé.
2: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
1: Yes.
2: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hamster.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
4: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app. Lekkere van
5: Albert Heijn. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
8: Hebbes.
7: Kijk op ben.nl.
5: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
9: Psst. Onze asperges zijn boterzacht, van kop tot teen. Kom nu naar Spargel Derksen in Elten. Een echt familiebedrijf met een eigen boerderijwinkel. We zijn makkelijk bereikbaar via de A3 afrit Elten en iedere dag open van 9 tot 7 uur en op zon- en feestdagen. Wij ontvangen u hartelijk aan de Alterbeekerweg 80, net over de grens. Meer info op spargel-derksen.de. Nu ook heerlijke zoete aardbeien voor een betaalbare prijs.
10: Onze asperges zijn nog verkrijgbaar tot 30 juni.
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
12: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Grote supermarkten en winkelbedrijven stappen uit werkgeversorganisatie VNO-NCW. De brancheorganisaties CBL en RND vinden de contributie te hoog en zeggen dat hun belangen onvoldoende worden vertegenwoordigd. Daarom stopt het lidmaatschap van het CBL per 1 januari aanstaande, terwijl de RND later dit jaar nog een definitief besluit neemt. Volgens bronnen is er onder meer onvrede over de stijging van het minimumloon voor jongeren. Dat heeft vooral bij winkeliers geleid tot flink hogere kosten. Boven Letland hebben NAVO-gevechtsvliegtuigen een drone neergehaald. Zeker één drone vloog vanuit Rusland het Letse luchtruim binnen. Kort daarvoor kregen mensen in de grensgebieden het advies om binnen te blijven. De afgelopen tijd kwamen er vaker drones in de Baltische staten terecht. Vorige maand nog kwam er eentje neer bij een brandstofopslag. Aangenomen wordt dat het om een Oekraïense drone gaat die door de Russische elektromagnetische oorlogsvoering uit koers is gebracht. Zo'n 4000 deelnemers doen toch niet mee aan de Nijmeegse Vierdaagse die dit jaar van 21 tot en met 24 juli wordt gehouden. Er zijn in totaal 3915 startbewijzen overgedragen aan wandelaars die op de wachtlijst staan. Dat is een record. Toch blijven er nog meer dan 11.000 belangstellenden zonder startbewijs achter. De animo voor de Vierdaagse is al jaren groter dan het aantal beschikbare plekken. Meer dan 45.000 wandelaars lopen volgende maand dagelijks de 30, 40 of 50 kilometer. En bijna 100 scholen in de Japanse stad Utsunomiya zijn gesloten vanwege een wilde beer. Het dier is meerdere keren gezien bij scholen en in winkelgebieden en tientallen jagers zijn nu naar hem op zoek. De beer heeft volgens Japanse media al 4 mensen verwond, van wie 1 persoon ernstig. De autoriteiten kregen sinds zaterdag meer dan 10 meldingen over het dier. Japan ziet steeds vaker beren opduiken in woonwijken en steden. Experts wijzen als oorzaak op klimaatverandering en een leegloop van het platteland. Het weer, de bewolking overheerst met ook af en toe zon. Later in de middag kunnen er in het westen een paar buien vallen. De temperatuur ligt rond de 21 graden en er staat een matige zuidelijke wind die langzaam meer naar het westen draait. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
8: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
13: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
14: Met op zaterdag 13 juni de Dire Straits Tribute. Boom Like That.
13: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
15: Kleine billetjes, grote actie bij Trekpleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes, XXL packs, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Nu verse asperges eten bij Doppeladler? Dat kan. Hier worden de asperges handgeschild. Restaurant Doppeladler heeft een uitgebreide aspergemenukaart. Met onder andere aspergesoep, asperges met ham, asperges met zalm en zelfs een compleet menu met asperges. Kom naar restaurant Doppeladler en geniet van de verse asperges.
17: Ja, waar gibt's denn sowas?
16: Bij restaurant Doppeladler in Halderen. 10 minuten rijden vanaf de grensovergang Gendringen.
17: Doppeladler, goed und lekker.
18: Nog niet van Fris Thuis Achterhoek gehoord? Al je meubels worden bij jou thuis grondig gereinigd en ruiken daarna weer lekker fris. Snel geregeld en je meubels zijn weer zo goed als nieuw. Kijk snel op fris-thuis-achterhoek.nl.
19: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
18: Fris Thuis Achterhoek. Voor een echt fris huis.

qua weer was de zomer niet al te best, maar deze film, ja, die was dan wel weer heel goed. Daar konden we naartoe in de bioscopen. Het was de laatste keer dat Roger Moore James Bond was. Zijn 7e film als 007. Het was in totaal de 14e James Bond film. En dit liedje hoort erbij. Duran Duran en A View to a Kill. Dit is Regio 8, zo goedemorgen. De zon begint een beetje waterig door te komen hier in Ulft. Maar gisteravond ging het er flink op, hè? Vooral in Doetinchem. Er gingen zelfs marktkramen de lucht in. Jongens, een windhoos. Wat is er allemaal gebeurd? Blijf vooral luisteren, zo direct alle details erover van Gerrit Vos. Is een cassettebandje wat vastloopt. Gerrit Vossels. Ja. Om 8:30 is hij er. Hier is een Ike en Tina voor je.

had Mike Taylor op bezoek en zit ook er gelijk samen de studio in. Dit als resultaat. Het is een zomerdingetje. Summer thing. Regio 8, goedemorgen. 8 uur en 19 onderweg op deze mooie dinsdag. Morgen de 9e van de 6e. Maar als ik kijk naar het nieuws, dat is best wel balen. Ja, meer dan balen zelfs. Want als de olieprijzen nog lang zo hoog blijven, heeft dat grote gevolgen voor onder andere de banen in de Achterhoek. Die gaan krimpen, die worden minder. Want de werkgelegenheid komt hier erg onder druk te staan als die olieprijzen hoog blijven. En ook in een scenario waarin de energieprijzen dalen, zal het aantal banen gaan afnemen in de Achterhoek. Dan blijft de olie veel langer duur. Dan kan die afname oplopen tot ongeveer 2000 banen. Bijna 1% van het totaal. Maar dat willen we niet geloven. Ja, het is een feitje nu. Gaan we verder niet al te veel over nadenken. We willen het gewoon niet. Hè? Dat, positief blijven denken. Maar ja, het zijn wel de harde feiten van vanochtend. Ik denk, ik deel het toch even een beetje mee. Dat het handig is om bij te blijven. Hè?

The Cars. Even meeliften op dit fijne liedje. The Drive uit de 80's. Dit is Regio 8. Goedemorgen. Zo direct schuift weerman Gerrit weer even aan in de uitzending. En dan heeft hij het zeker nog over die windvlaag, die windhoos. Wat was er nou precies in Doetinchem gisteravond, waarbij marktkramen de lucht invlogen? Ja, zo heftig was dat. Over 5 minuten hoor je er alles over. Eerst nog The King.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
1: Het is al even geleden, maar het beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
2: Scoor zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke oranjeprijzen.
1: Ja, de leeuw komt eraan.
2: Ontdek het zelf, nu in de Mijn Albert Heijn-app.
0: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
7: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
8: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Regio 8 Nieuws.
10: Ik ben Bart Meijer. Op een bouwterrein aan de Dr. Huben Noodstraat in Doetinchem is gisteren een man betrapt toen hij elektriciteitskabels probeerde mee te nemen. De dief gebruikte een kniptang om de kabels door te snijden. Na de melding kwamen meerdere politieauto's en een hondengeleider in actie. De verdachte probeerde nog te ontkomen door in nabijgelegen bosjes te kruipen, maar dankzij de inzet van de politiehond werd zijn verstopplek al snel ontdekt. Agenten konden hem daarna inrekenen. De gemeente Berkelland start deze maand met het gefaseerd vervangen van oude straatverlichting door energiezuinige ledlampen. De werkzaamheden duren tot en met oktober, dat meldt 1 Achterhoek. Het project maakt deel uit van een breder plan om de openbare ruimte in de gemeente te verduurzamen. De oproep van de Europese Commissie om de grenscontroles binnen Europa af te bouwen valt goed bij de bestuurders van de Achterhoek. Zij hopen dat Duitsland de controles aan de grens snel zullen stoppen. Montferland heeft zich altijd afgevraagd hoe effectief de controles zijn. In ruim 1,5 jaar tijd zijn ongeveer 600 mensen aan de grens geweigerd, terwijl dagelijks tienduizenden mensen de grens passeren. Marinus Dijkhuizen is de nieuwe trainer van VVV. De 54-jarige trainer tekent in Venlo een contract voor 2 seizoenen. Het stokje in Doetinchem wordt overgenomen door Thomas Duivenvoorde. Hij is komend seizoen de nieuwe hoofdtrainer van de Graafschap. Duivenvoorde leerde de club afgelopen jaar al goed kennen, want hij was assistent van trainer Marinus Dijkhuizen. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
11: Dankjewel Bart. Goedemorgen Gerrit.
12: Goedemorgen.
11: Je bent de held van de ochtend. Je gaat ons heel veel vertellen over wat er gisteravond, nou, rond 8:30 gebeurde in Doetinchem. Een windvlaag of iets meer dan dat?
12: Ja, nou ja, we hebben er wel over gediscussieerd, maar ik ben er niet geweest. Ik heb wat foto's gezien en ik denk dat het gewoon een windvlaag was. Omdat de markramen, die zijn nogal licht en die waaien natuurlijk makkelijk weg. En vooral als het dak er ook al op zit. Dus ja, ik dacht in eerste instantie misschien nog een windhoosje. Maar ik denk dat het toch achteraf een windvlaag is geweest. Want we hadden hoge temperaturen en dan kan dan wel een windhoos ontstaan. Maar ook koude lucht, die kan ook snel naar beneden zakken. En dan, als er geen tornado ontstaat, dan heb je natuurlijk een windvlaag. Maar ja, die hebben de boel een beetje omgeblazen daar.
11: Wel heftig hoor, 30 tot 35 marktkramen stonden daar.
12: Ja, ik heb het gehoord, ja, via de telefoon. Nou, niet dat ik het hier kon horen in Zilvold, dat daar de kramen wegwaaiden.
11: Nee.
12: Ja, er was verder heb ik ook weinig gehoord aan schade. Dus ik denk dat het toch vooral de combinatie was met materiaal en de wind.
11: Oké. Nou, begrijp ik dat het nog wel een beetje nat blijft vandaag en morgen. Maar langzaam maar zeker gaan we echt richting die heerlijke zomer, hè?
12: Ja, daar gaan we langzaam naartoe. En als je vanmorgen naar buiten kwam en je zit dan in die regen en het is een graadje of 10, 11, nou, dan word je er niet zo heel vrolijk van. En ik moet zeggen, afgelopen nacht of wat plaatsen is toch wel behoorlijk wat neerslag gevallen. Want ik kreeg nog vanuit Lengel binnen van Renaat. Die had 15 mm, maar ook in... van Edwin Keuper, het Netten, die had 10 mm te pakken en in Dinxperlo 14 mm. Dus dat is plaatselijk nog wel wat gevallen. Die zaten een beetje onder de rode strepen die vanmorgen overtrokken. Want er zijn ook plekken waar nog niet de helft is gevallen. Ja, en dat krijg je dan met buien. Op dit moment trekken de laatste buien richting het Oosterweg en daarachter, en we hebben het vanmorgen al even kunnen meemaken, zijn er opklaringen met ook wel wat zon erbij. En dan ziet het weerbeeld er best wel aardig uit. Maar vanmiddag dan gaan er opnieuw weer buien vallen. In de loop van de middag, maar vooral in de namiddag en avond, kunnen stevige buien vallen. Kan ook onweer bij zitten. De KNMI heeft ook code geel afgegeven vanaf vanmiddag 3 uur tot vanavond 9 uur. Dan kan het eventjes gesproken, maar dat is vooral ook voor het onweer wat erbij zit. Daar geven ze waarschuwing voor af. En komen nacht dan is het allemaal droger, weer wat rustiger. Koelt het af naar een graad of 8. En morgen dan hebben we ook nog weer met wat buien te maken de dag door. En ook tussendoor weer wat zon. Maar morgen wordt het ook niet meer dan 17 tot 18 graden. En zo zal het ook op de donderdag zijn. Vanaf vrijdag dan wordt het langzaam aan wat beter. Qua temperatuur sowieso al. Dan kan het een graad of 19 worden, 20 misschien wel. En dan valt er nog wel een enkele bui, maar de buiigheid die neemt toch wel af. En in het weekend dan ziet het er prima uit. Zaterdag en zondag lijken een paar droge dagen te worden. Met zaterdag al 21 graden en zondag 23 graden. Ja, en als je wat verder vooruitkijkt, en hebben we gisteren ook al gedaan, dan blijft die 25 graden nog wel in stand of wat hoger volgende week. Dus na het weekend met toch wel een aantal droge dagen.
11: Oké, en als we de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal zouden willen gaan zien komende zondag, als je het wil zien, hè, na die oefenwedstrijden, zeg maar.
12: Ja, ja, ja.
11: Maar stel. Ja. Dat is om 10 uur volgens mij, zondagavond.
12: Nou ja, ik hoef niet verder vooruit te kijken dan de eerste pool, denk ik, van Nederland.
11: Nee, Gerrit Vossers, dat zie jij verkeerd. Een slechte generale betekent een hele goede in als het er echt om gaat.
12: Ja, meestal wel, hè. Volgens mij is dat wel met de afgelopen tijden wel gebleken.
11: Ik zeg het nog één keer. En daarna begin ik er niet meer over. Weet je nog 1988, Gerrit? Hè? Wij als 50, schuine streep 60, 70, nee, 60-plussers. dat weet je nog wel. De eerste wedstrijd was tegen Rusland. Hè, het EK voetbal in Duitsland toen. En die hebben we verloren met 1-0. Toen dachten we ook van jongens, sukkels, hallo, ga maar naar huis. En ze hebben gewoon de pot gewonnen uiteindelijk, Europees kampioen. Want ze hebben uiteindelijk in de finale van Rusland gewonnen. Dus het kan alle kanten nog op.
12: Ja, nee, dat is juist het mooiste. Als dat zo zou gaan, dan daar hebben we nog een mooie vooruitzicht.
11: Daar gaan we vooruit. Precies, fijne dag. Een fijne dag en een fijne gedachte ook. Ik spreek je straks weer 9:30.
12: Goed gedaan.

0: Ze hebben dikke kerel is dit, hè.
1: Ja, zo daar is Teddy Swims en Mr. Know-It-All door hemzelf geschreven. Daarvoor Cher en If I Could Turn Back Time. Dit is Regio 8. Goedemorgen, de ochtendshow hier in Oost-Nederland. Speciaal voor de Achterhoek en de Liemers. Heb je zelf nog nieuws? Is er iets gebeurd? Misschien heeft het wel met die windvlaag van gisteren te maken in Doetinchem. Deel het vooral even. Stuur een appje 0647470022. Dan wil ik je vooral nog even wijzen op het feit dat wij morgen een speciale dag hebben bij Regio 8. Ga niet weg, blijf bij ons, want morgen is het namelijk ijsdag. Ja, lokale ijsdag. Bij Regio 8 kun je namelijk ijs verdienen. En ik kon het je al eerder vertellen, het is niet zo'n lullig horentje met een beetje slagroom erop. Het zijn echt van die grote jongens die je kan verdienen. Heerlijk ijs uit de regio. In de ochtendshow tussen 12 en 2 en tussen 3 en 6 maak je de kans op. En dat geldt voor alle woensdagen in juni en de eerste van juli. Elke woensdag opnieuw. En dan toch maar even vieren dat we gaan meedoen aan het WK. Het oranje gevoel met Samuel.

Mary Jane Girl. En In My House. Het gevoel uit de 80's. Regio 8 en de ochtendshow. Even vooruitkijken naar de agenda. Nou, volgende week woensdag, de 17e. Dan komt PVV-leider Geert Wilders naar de Achterhoek. Hij komt te spreken tijdens een groot lokaal protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum in de gemeente Montferland. Die bijeenkomst die zal dan plaatsvinden in het centrum van Didam, vlakbij het oude gemeentehuis. Volgende week woensdag, de 17e.

0: Oh, heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Het is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
1: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
3: Por favor.
4: Proost. Proost.
5: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
7: Dat gaan we vieren.
6: Aldi.
8: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
6: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
7: Dat gaan we vieren!
9: Aldi, nu met Club Karwei. Gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.

0: mee als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers.
1: Anders ga ik je mis.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Grote supermarkten en winkelbedrijven stappen uit werkgeversorganisatie VNO-NCW. De brancheorganisaties CBL en RND vinden de contributie te hoog en zeggen dat hun belangen onvoldoende worden vertegenwoordigd. Daarom stopt het lidmaatschap van het CBL per 1 januari aanstaande, terwijl de RND later dit jaar nog een definitief besluit neemt. Volgens bronnen is er onder meer onvrede over de stijging van het minimumloon voor jongeren. Dat heeft vooral bij winkeliers geleid tot flink hogere kosten. Boven Letland hebben NAVO-gevechtsvliegtuigen een drone neergehaald. Zeker één drone vloog vanuit Rusland het Letse luchtruim binnen. Kort daarvoor kregen mensen in de grensgebieden het advies om binnen te blijven. De afgelopen tijd kwamen er vaker drones in de Baltische Staten terecht. Vorige maand nog kwam er eentje neer bij een brandstofopslag. Aangenomen wordt dat het om een Oekraïense drone gaat die door de Russische elektromagnetische oorlogsvoering uit koers is gebracht. Zo'n 4000 deelnemers doen toch niet mee aan de Nijmeegse Vierdaagse die dit jaar van 21 tot en met 24 juli wordt gehouden. Er zijn in totaal 3915 startbewijzen overgedragen aan wandelaars die op de wachtlijst staan. Dat is een record. Toch blijven er nog meer dan 11.000 belangstellenden zonder startbewijs achter. De animo voor de Vierdaagse is al jaren groter dan het aantal beschikbare plekken. Meer dan 45.000 wandelaars lopen volgende maand dagelijks de 30, 40 of 50 kilometer. En bijna 100 scholen in de Japanse stad Utsunomiya zijn gesloten vanwege een wilde beer. Het dier is meerdere keren gezien bij scholen en in winkelgebieden en tientallen jagers zijn nu naar hem op zoek. De beer heeft volgens Japanse media al 4 mensen verwond, van wie 1 persoon ernstig. De autoriteiten kregen sinds zaterdag meer dan 10 meldingen over het dier. Japan ziet steeds vaker beren opduiken in woonwijken en steden. Experts wijzen als oorzaak op klimaatverandering en een leegloop van het platteland. Het weer, de bewolking overheerst met ook af en toe zon. Later in de middag kunnen er in het westen een paar buien vallen. De temperatuur ligt rond de 21 graden en er staat een matige zuidelijke wind die langzaam meer naar het westen draait. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
5: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
6: Met deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
5: Lekker hoor.
6: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, 2 stuks, tweede gratis.
5: Boeie.
6: Alle AH kiesjes en pies, ook tweede gratis.
5: Zoé.
6: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
5: Yes.
6: De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Hamster.

0: van de koffie van Robin's Koffiewereld.
1: Zoek je de perfecte sierbestrating voor je tuin of terras? Bij A18 Sierbestrating vind je onderhoudsvriendelijke bestratingsmaterialen, topkwaliteit en persoonlijk advies. Of je nu komt voor inspiratie, advies of levering, wij staan voor je klaar. Kom langs in onze showroom aan de Fabriekstraat in Doetinchem of kijk op a18sierbestrating.nl. A18 Sierbestrating, daar wordt jouw tuin blij van.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.

0: Sympathieke kerel hoor, die Paul Jongen. Heeft heel veel geld verdiend met al zijn liedjes. Vooral de eerste episode van de jaren 80. Maar dat heeft hij er ook flink doorheen gejast. Maar hij was bijna blut, joh. Toen moest hij wel gaan werken. Hij is in de horeca gaan werken. En toen zeiden al die klanten... Hé, ben jij niet Paul Jongen? Hij, nee, dat ben ik niet. Nee, daar lijk ik op, maar dat ben ik niet. Hij was het wel. Hij moest een beetje bijverdienen. En ja, zo kan het ook gaan. Comeback and stay, Paul Jong op de dinsdagmorgen bij Regio 8. En als je nog gebruik zou willen maken deze dagen van de Europabrug in Doetinchem... helaas, dat gaat niet lukken, want die is volledig afgesloten voor al het autoverkeer. Die afsluiting heeft te maken met groot onderhoud waarbij de besturingsinstallatie, de camera's en de slagbomen worden vervangen. Maar daarna, na de 12e, dan kunnen we er gebruik van maken. Ja. Ach, dit is een mooi liedje, of eigenlijk een liedje. Ze praten meer dan dat ze zingen. Maar wel mooi. Zing voor me bij Regio 8, Telau, samen met Lange Frans.
1: Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit.

Als hij droomt, ziet hij kindjes in het bloed. Gedood door de kogels van zijn kant. Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde zijn pijn, man. Neem er een van mij dan en drink voor ze. Hij zei proost, Frans, maar zing voor me.

0: Atom Anton en UB40 en Baby Come Back. En dan zo direct om 9:50 schuift Meindert Bussink weer aan. Een van de tientallen redacteuren. Ja, het is een grote business daar in Lichtenvoorde. Bij Achterhoeknieuws.nl. Daar praat je helemaal bij over die site. Dus rond 9:50. En nu alvast een mini Meindert moment. Want waar gaat hij het over hebben? Meindert, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ja, we gaan het straks hebben over het Silvoldse strand. Silvolde ligt natuurlijk niet aan zee, maar met honderden kuub strandzand wordt het wel omgetoverd tot Playa del Molino. Vertel ik zo meer over.

Lewis en de liefde omarmt dit liedje. Just the Two of Us. Gisteravond gezien, meegemaakt, gevoeld. Je voelde misschien enige nattigheid, het ging er behoorlijk op. Was het nou een windvlaag of iets meer dan dat? De marktkramen die waren net opgebouwd in Doetinchem toen het misging rond 8:30 gisteravond. Flinke windvlagen die zorgden ervoor dat de kramen door de lucht vlogen. Meer erover zo direct in het nieuws met Bart. En je krijgt ook het weer met Gerrit Vossers. En uw Queen.

0: kinderen voorbij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
1: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
2: Dat zeg ik.
0: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
3: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Regio 8 Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Een harde windvlaag heeft gisteravond meerdere marktkramen in de Raadhuisstraat in Doetinchem beschadigd. Door de plotselinge windstoot vielen verschillende kramen om of werden ze verplaatst. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Het WK voetbal begint morgenavond officieel. Normaal gesproken reizen duizenden oranje fans het Nederlands elftal achterna, waaronder een vaste groep uit de Achterhoek. Met hun opvallende oranje kleding en bekende vlaggen uit Doetinchem, Velswijk en Ulft erop zijn Ennio Brands, Raymond Ankersmit en Wouter en Erna Mekking al jaren vaste gezichten op de tribune. De hoge kosten en de politieke situatie in de Verenigde Staten waren voor hen de belangrijkste redenen om deze keer niet naar Noord-Amerika te reizen.
3: In combinatie met ook de prijzen die gewoon heel duur zijn, niet alleen voor de tickets, maar natuurlijk ook verblijf. Je moet binnenlands gaan vliegen, want het is niet even een stukje rijden. Dus ja, dat het is eigenlijk ook gewoon van de gekken in die zin.
2: Hoewel een reis naar het WK voorlopig niet op de planning staat, hebben Brands en Ankersmit toch kaarten bemachtigd voor onder meer de finale. Voor het geval dat Oranje daarin terechtkomt. PVV-leider Geert Wilders komt op woensdag 17 juni naar het centrum van Didam. Bij het oude gemeentehuis wordt die dag een bijeenkomst tegen de komst van een asielzoekerscentrum gehouden. De demonstratie is een initiatief van actiegroep Geen AZC in Montferland. Woordvoerder Ton van den Aarsen laat weten erg blij te zijn met de komst van Wilders. Die heeft beloofd hierbij aanwezig te zijn. De dorpsschool in het centrum van Voorde krijgt vanaf 1 augustus dit jaar een eigen kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4. Hierdoor komen de kinderopvang en het onderwijs nog duidelijker samen onder één dak. Volgens directeur Cindy Meerbeek zorgt deze samenwerking ervoor dat kinderen opgroeien met dezelfde gezichten om zich heen. En dat zorgt voor herkenning, rust en vertrouwen. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

vrouwen. Ja, een hele goede ook, die je achter elkaar hoorde. Sissel Sledge en He's the Greatest Dancer. En het nieuwe liedje van Olivia Dean en Baby Steps. Een schattig liedje, zoals het zelf ook omschrijft. 10:10, goedemorgen. Dit is de nummer 1 ochtendshow hier in Oost-Nederland voor Regio 8. De Achterhoek, de Liemers of waar je ook luistert. Achterhoek wordt wakker. Tot aan 10:00 dit programma, daarna veel muziek. En daarna om 12:00, ja, dat wordt weer een spektakel. Ik kan niet wachten tot het weer zover is. Balthazar van Puffelen met heel veel jongeren. En die in hun eigen programma neer gaan zetten. En dat wordt ook nog live uitgezonden op de radio. Vanuit Doetinchem, het heet Get a Grip. En tussen 3 en 6 zit hier Veerle den Hartog. Chique naam. Ze is er om 3:00 dus, vergeet het niet. En morgen is het ijsdag bij Regio 8. Heerlijk, of de zon al schijnt of niet. Het is ijsdag in juni en ook de eerste woensdag van juli. Dan maak je namelijk een kans op een heerlijk ijsje. Ja, ijsje kan ik eigenlijk niet zeggen. Het is er eentje waar je denkt, ik ga er eens even 20 minuten voor zitten. Zo'n groot ijskop zit er ook op. Die kan je verdienen. Morgen tussen 7 en 6, de hele dag door.

0: Amerikaanse singer-songwriter. Het is Noah, het liedje heet Doors. En die gast heeft hele, hele lange haren. Er zijn heel veel vrouwen, denk ik, bijna jaloers op. Ja, het raakt net die seconde, geloof ik. Het is Noah. Dit is Regio 8. En van Noah een kleine stap naar een andere muzikant. En die komt dan gewoon uit de Achterhoek. Dat is Meindert. Binnenkort maar eens even vragen om hier op te treden, Meindert. Dat doe je goed namelijk. En hij is ook redacteur van de site achterhoeknieuws.nl. En daarvoor zit hij op dit moment. Hij praat je helemaal bij over de editie van de 9e van de 6e. Meindert, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, Marcel. We beginnen in Aalten. Naar aanleiding van het besluit van het college van BMW over de uitbreidingsplannen van het Nationaal Onderduikmuseum werd er onlangs een persmoment gehouden in het nieuwe pand Markt 18. Burgemeester Stapelkamp die sprak namens de gemeente en namens het museum waren Wilma Winkelhorst, voorzitter van de Stichting Beheer, Henk Dijk, voorzitter van de Vereniging Nationaal Onderduikmuseum en Gerda Bretthouwer, directeur, aanwezig. Ook de ontwerper van de plannen, architect Vincent Seurs, was present om de plannen nader toe te lichten. Zij heeft haar correspondent Ed Doppen deze week aan onze kant Aalten vooruit. En is nu ook online te lezen bij achterhoeknieuws.nl/cultuur. En dan gaan we even naar Durkum. Want de vrouwen van de graafschap uit Doetinchem die hebben een onwaarschijnlijk seizoen achter de rug. Het resulteerde vorige maand in promotie naar de eredivisie. Het Walhalla van het vrouwenvoetbal. Trainer Timo Klein-Hesselink uit Dinxperlo van de graafschap die kijkt terug en vooruit. Ook verhaalt hij over mooie en moeilijke momenten gedurende het seizoen. Dat heeft de correspondent Remco Alberink deze week in onder meer onze krant Doetinchems Vizier. En is nu ook online te lezen bij achterhoeknieuws.nl/sport. En dan gaan we nog even naar Silvolde, want ligt Silvolde aan zee. Komende zaterdag 13 juni beslist. Dan is vanaf 1 uur de 4e editie van Beach Volley Silvolde. De wei aan de Berkelaan tegenover café-restaurant Het Molentje wordt met de honderden kuub zand omgetoverd tot Playa del Molino. In Silvolde is het strandvolleybal immers immens populair. In februari was de inschrijving binnen 10 minuten volgeboekt met maar liefst 84 teams. 600 deelnemers op 14 velden. De organisatie biedt een compleet programma met aansluitend op het toernooi op het terrein ook een afterparty met 4 DJ's. Op het Silvolse strand is het goed toeven, schrijft correspondent Marcel van Berkem deze week in onze krant Gelderse Post. En is nu ook online te lezen bij achterhoeknieuws.nl/sport. Dat was weer. Iedereen een hele fijne dag en tot morgen. Yo!

0: In familieverband Roxette. It must have been love. Morgen meer vanaf 7 uur. Achterhoek wordt wakker. Geniet vooral van je dinsdag.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
3: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
4: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het en je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
7: Boost yourself.
8: Op zaterdag 13 juni zet de Hendrikse groep uit Ulft de deuren wagenwijd open. Tussen 10 en 3 ontdek je bij Timmerfabriek Hendrikse, Hendrikse Prefab en Henku Kozijnen hoe daken, dakkapellen en kozijnen echt worden gemaakt. Ontmoet de vakmensen, neem een kijkje achter de schermen en beleef het van dichtbij. Voor jong en oud is er van alles te doen, inclusief een gezellig foodplein. Let op! De start van de rondgang is bij Hendrikse Prefab aan de Stenemaat 2 in Ulft. Hendrikse Groep, dat wil je niet missen.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Grote supermarkten en winkelbedrijven stappen uit werkgeversorganisatie VNO-NCW. De brancheorganisaties CBL en RND vinden de contributie te hoog en zeggen dat hun belangen onvoldoende worden vertegenwoordigd. Daarom stopt het lidmaatschap van het CBL per 1 januari aanstaande, terwijl de RND later dit jaar nog een definitief besluit neemt. Volgens bronnen is er onder meer onvrede over de stijging van het minimumloon voor jongeren. Dat heeft vooral bij winkeliers geleid tot flink hogere kosten. Boven Letland hebben NAVO-gevechtsvliegtuigen een drone neergehaald. Zeker één drone vloog vanuit Rusland het Letse luchtruim binnen. Kort daarvoor kregen mensen in de grensgebieden het advies om binnen te blijven. De afgelopen tijd kwamen er vaker drones in de Baltische Staten terecht. Vorige maand nog kwam er eentje neer bij een brandstofopslag. Aangenomen wordt dat het om een Oekraïense drone gaat die door de Russische elektromagnetische oorlogsvoering uit koers is gebracht. Zo'n 4000 deelnemers doen toch niet mee aan de Nijmeegse Vierdaagse die dit jaar van 21 tot en met 24 juli wordt gehouden. Er zijn in totaal 3915 startbewijzen overgedragen aan wandelaars die op de wachtlijst staan. Dat is een record. Toch blijven er nog meer dan 11.000 belangstellenden zonder startbewijs achter. De animo voor de Vierdaagse is al jaren groter dan het aantal beschikbare plekken. Meer dan 45.000 wandelaars lopen volgende maand dagelijks de 30, 40 of 50 kilometer. En bijna 100 scholen in de Japanse stad Utsunomiya zijn gesloten vanwege een wilde beer. Het dier is meerdere keren gezien bij scholen en in winkelgebieden en tientallen jagers zijn nu naar hem op zoek. De beer heeft volgens Japanse media al 4 mensen verwond, van wie 1 persoon ernstig. De autoriteiten kregen sinds zaterdag meer dan 10 meldingen over het dier. Japan ziet steeds vaker beren opduiken in woonwijken en steden. Experts wijzen als oorzaak op klimaatverandering en een leegloop van het platteland. Het weer, de bewolking overheerst met ook af en toe zon. Later in de middag kunnen er in het westen een paar buien vallen. De temperatuur ligt rond de 21 graden en er staat een matige zuidelijke wind die langzaam meer naar het westen draait. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: prijzen van 100.000 euro. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroo.nl.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
5: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
4: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
5: Wat doe ik aan?
4: Shop nu bij Zalando.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.

0: 10 tenders, alsjeblieft.
1: Ja, dat is dan 8 euro.
0: Hè? 8? Oké. Okay.
2: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
3: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
4: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
6: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Weer niks in huis. Geen maandverband. Volgende keer meld ik me ziek.
8: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Libressen 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
6: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Regio 8 Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Op een bouwterrein aan de Dr. Huben Noodstraat in Doetinchem is gisteren een man betrapt toen hij elektriciteitskabels probeerde mee te nemen. De dief gebruikte een kniptang om de kabels door te snijden. Na de melding kwamen meerdere politieauto's en een hondengeleider in actie. De verdachte probeerde nog te ontkomen door in nabijgelegen bosjes te kruipen, maar dankzij de inzet van de politiehond werd zijn verstopplek al snel ontdekt. Agenten konden hem daarna inrekenen. De gemeente Berkelland start deze maand met het gefaseerd vervangen van oude straatverlichting door energiezuinige ledlampen. De werkzaamheden duren tot en met oktober, dat meldt 1 Achterhoek. Het project maakt deel uit van een breder plan om de openbare ruimte in de gemeente te verduurzamen. De oproep van de Europese Commissie om de grenscontroles binnen Europa af te bouwen valt goed bij de bestuurders van de Achterhoek. Zij hopen dat Duitsland de controles aan de grens snel zullen stoppen. Montferland heeft zich altijd afgevraagd hoe effectief de controles zijn. In ruim 1,5 jaar tijd zijn ongeveer 600 mensen aan de grens geweigerd, terwijl dagelijks tienduizenden mensen de grens passeren. Marinus Dijkhuizen is de nieuwe trainer van VVV. De 54-jarige trainer tekent in Venlo een contract voor 2 seizoenen. Het stokje in Doetinchem wordt overgenomen door Thomas Duivenvoorde. Hij is komend seizoen de nieuwe hoofdtrainer van de Graafschap. Duivenvoorde leerde de club afgelopen jaar al goed kennen, want hij was assistent van trainer Marinus Dijkhuizen. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
4: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag.

0: alleen cryptomunten.
1: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
2: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
3: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
4: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Grote supermarkten en winkelbedrijven stappen uit werkgeversorganisatie VNO-NCW. De brancheorganisaties CBL en RND vinden de contributie te hoog en zeggen dat hun belangen onvoldoende worden vertegenwoordigd. Daarom stopt het lidmaatschap van het CBL per 1 januari aanstaande, terwijl de RND later dit jaar nog een definitief besluit neemt. Volgens bronnen is er onder meer onvrede over de stijging van het minimumloon voor jongeren. Dat heeft vooral bij winkeliers geleid tot flink hogere kosten. Boven Letland hebben NAVO-gevechtsvliegtuigen een drone neergehaald. Zeker één drone vloog vanuit Rusland het Letse luchtruim binnen. Kort daarvoor kregen mensen in de grensgebieden het advies om binnen te blijven. De afgelopen tijd kwamen er vaker drones in de Baltische staten terecht. Vorige maand nog kwam er eentje neer bij een brandstofopslag. Aangenomen wordt dat het om een Oekraïense drone gaat die door de Russische elektromagnetische oorlogsvoering uit koers is gebracht. Zo'n 4000 deelnemers doen toch niet mee aan de Nijmeegse Vierdaagse die dit jaar van 21 tot en met 24 juli wordt gehouden. Er zijn in totaal 3915 startbewijzen overgedragen aan wandelaars die op de wachtlijst staan. Dat is een record. Toch blijven er nog meer dan 11.000 belangstellenden zonder startbewijs achter. De animo voor de Vierdaagse is al jaren groter dan het aantal beschikbare plekken. Meer dan 45.000 wandelaars lopen volgende maand dagelijks de 30, 40 of 50 kilometer. En bijna 100 scholen in de Japanse stad Utsunomiya zijn gesloten vanwege een wilde beer. Het dier is meerdere keren gezien bij scholen en in winkelgebieden en tientallen jagers zijn nu naar hem op zoek. De beer heeft volgens Japanse media al 4 mensen verwond, van wie 1 persoon ernstig. De autoriteiten kregen sinds zaterdag meer dan 10 meldingen over het dier. Japan ziet steeds vaker beren opduiken in woonwijken en steden. Experts wijzen als oorzaak op klimaatverandering en een leegloop van het platteland. Het weer, de bewolking overheerst met ook af en toe zon. Later in de middag kunnen er in het westen een paar buien vallen. De temperatuur ligt rond de 21 graden en er staat een matige zuidelijke wind die langzaam meer naar het westen draait. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
6: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
8: Met deze week in de bonus. Alle Calvé en Hellman sausen, tweede gratis.
7: Lekker hoor.
8: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
7: Boeie.
8: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
7: Zoé.
8: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
7: Yes.
8: De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Hamster.
9: Nu verse asperges eten bij Doppeladler? Dat kan. Hier worden de asperges handgeschild. Restaurant Doppeladler heeft een uitgebreide aspergemenukaart. Met onder andere aspergesoep, asperges met ham, asperges met zalm en zelfs een compleet menu met asperges. Kom naar restaurant Doppeladler en geniet van de verse asperges.
10: Ja, waar gibt's denn sowas?
9: Bij restaurant Doppeladler in Halderen. 10 minuten rijden vanaf de grensovergang Gendringen.
10: Doppeladler, goed und lekker.
11: Verzilver alleen deze week nog de Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
12: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
13: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van 12,99 voor maar 7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Goedemorgen!
4: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
5: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
6: Regio 8 Headlines.
7: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Hoewel het na de gevechten tussen Israël en Iran de afgelopen nacht rustig was, zijn er berichten over een Amerikaanse Apache-gevechtshelikopter die bij de straat van Hormuz is neergestort. Bij Russische aanvallen in de Oekraïnse regio Kharkov zijn 4 mensen om het leven gekomen en 10 anderen gewond geraakt. Dat meldt de gouverneur van het gebied op Telegram. De effecten van sommige kabinetsplannen zijn voor mensen met een beperking en chronisch zieken extra nadelig. Dat meldt het Nibud. In april hebben Nederlandse consumenten opnieuw meer uitgegeven. Er werden vooral meer duurzame goederen gekocht, zoals auto's, elektrische apparaten en spullen voor de woning. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
1: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
3: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
5: Scoor zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke Oranjeprijzen.
4: Ja, de leeuw komt eraan.
5: Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
9: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
10: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
11: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
13: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Regio 8. De onderwijsinspectie is er bij lange na niet in geslaagd om alle schoolbesturen te onderzoeken. Dat blijkt uit een inventarisatie van Onderwijsblad, het maandelijkse vakblad van de Algemene Onderwijsbond AOB. De onderwijsinspectie heeft dat erkend, maar stelt dat er met schoolbesturen jaarlijks gesprekken zijn en onderzoeken worden gehouden op schoolniveau. Door bewuste keuzes ligt de focus de laatste jaren meer op direct toezicht op scholen en klassen en op risicogebieden, aldus de onderwijsinspectie. Tijdens de derde finale wedstrijd van de Amerikaanse nationale basketbalcompetitie in New York is president Trump door het publiek uitgejouwd toen hij salueerde tijdens het Amerikaanse volkslied. Tijdens het afspelen van het Amerikaanse volkslied verscheen Trump op grote schermen in het stadion, waarop volgens media een luid boegeroep klonk. Fans waren al ontevreden omdat ze extra lang moesten wachten om binnen te komen vanwege de strenge veiligheidscontroles door de aanwezigheid van Trump. Hoewel het na de gevechten tussen Israël en Iran de afgelopen nacht rustig was, zijn er berichten over een Amerikaanse Apache-gevechtshelikopter die bij de straat van Hormuz is neergestort. Dat meldt de New York Times. Onduidelijk is nog of het toestel bewust was neergeschoten of dat het om een defect van de helikopter ging. De Amerikaanse regering heeft nog niet gereageerd op het neerstorten van een Apache-gevechtshelikopter bij de straat van Hormuz. Bij Russische aanvallen in de Oekraïnse regio Kharkov zijn 4 mensen om het leven gekomen en 10 anderen gewond geraakt. Dat meldt de gouverneur van het gebied op Telegram. Er zouden meerdere appartementencomplexen en zeker 18 auto's zijn beschadigd. De aanvallen vonden plaats terwijl president Zelensky vanuit Londen terugkeerde naar de hoofdstad Kiev. Hij was in de Britse hoofdstad voor overleg over de onderhandelingen met Rusland, met de Franse president Macron, de Duitse bondskanselier Merz en de Britse premier Starmer. Het weer, af en toe zon, vooral in het westen, maar ook enkele buien. Bij een matige, langs de kust soms krachtige zuidwestenwind wordt het 17 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
14: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
15: Op zaterdag 13 juni zet de Hendrikse Groep uit Ulft de deuren wagenwijd open. Tussen 10 en 3 ontdek je bij Timmerfabriek Hendrikse, Hendrikse Prefab en Henku Kozijnen hoe daken, dakkapellen en kozijnen echt worden gemaakt. Ontmoet de vakmensen, neem een kijkje achter de schermen en beleef het van dichtbij. Voor jong en oud is er van alles te doen, inclusief een gezellig foodplein. Let op, de start van de rondgang is bij Hendrikse Prefab aan de Stenemaat 2 in Ulft. Hendrikse Groep, dat wil je niet missen.
2: 18 plus, speelbewust.
16: Ja. Echt serieus?
17: Oh,
16: wat een geld.
18: 18.000, godverdikke me.
19: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
20: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
21: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
22: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
23: Het is middag, tijd voor Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Gendringen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: 12 uur. Tikkie later dan normaal. Maar hey, wauw. Dinsdag vandaag. Het is buiten 16 graden.
1: Get a grip. De stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
0: Goed, een hele goede middag, jongeren.
2: Hallo.
0: Nou, laten we bij het begin beginnen. Sky, wat ga jij doen vandaag?
2: Ja, we hebben weer een nieuwe. Waar ben je klaar mee?
0: Bart is er ook.
3: Wereldherdenkingsdag voor huisdieren vandaag.
0: En Jochem.
4: We gaan het hebben over een race rondom elektronische afval.
0: Oh, cool.

0: Zondag 20 uitvoering. Je hoorde Falco, Out of the Dark. Eet smakelijk als je aan tafel zit. Jochem is daar met nieuws.
1: Leerlingen van de bovenbouw van de Bontebrugschool zijn tot 25 juni bezig met een strijd tegen elektronisch afval. Dit doen ze tegen 6 andere scholen. De winnaar krijgt naast de eeuwige roem ook een prachtig schoolreisje. Bart praat met 4 leerlingen over deze race. Welkom, wat is jullie plan?
2: Ja, we gaan gewoon bij mensen zeg maar langs en bellen we aan en dan leggen we uit wat e-waste race is en dan vragen of ze nog elektronische apparaten hebben.
3: En dat neem je dan mee in een grote tas?
2: Ja, gewoon vragen aan de mensen of ze nog een hele grote zak hebben.
3: Roos, wat vind jij van de race?
4: Ik vind het tot nu toe wel leuk, maar ik ben ook heel actief. We hebben nu al meer dan 100 punten.
3: En Skill, denk je zelf wel eens na over elektronisch afval?
5: Ja, wij hebben thuis ook heel veel. Ja, mijn ouders willen het al wel eens weggooien. En dan zei ik van, ja, niet doen. Want die kunnen nog inleveren. En dat is veel beter voor het milieu.
3: Isa, hoe krijg je punten? En hoeveel hebben jullie op dit moment?
6: Je krijgt punten om de elektronische apparaten in te leveren bij zo'n inleverpunt.
3: En daar maken jullie dan een foto van, klopt dat?
6: Ja, dan moet je een foto maken en dan moet je die sturen naar de e-waste race.
3: Wauw. Zouden jullie vaker mee willen doen aan zo'n spannende wedstrijd?
2: Ja.
7: Ja.
5: Ja, echt wel, want ik vind het hartstikke leuk.
3: En als jullie winnen, waar zouden jullie dan als klas het allerliefste naartoe willen?
5: Zo.
2: Hellendoorn misschien?
5: Ja, dat zou wel leuk zijn.
3: Nou, met een hele grote bus met school erheen, zeker?
5: Ja.
3: Hebben jullie favoriet afval?

0: ja, ja.
1: Want er zijn er natuurlijk heel veel van.
2: Joey, Roos, Skill en Isa, heel erg bedankt voor jullie komst naar de studio. En heel veel succes en ik hoop dat jullie winnen.
0: Ja, dankjewel. Ja.
1: Dankjewel.
3: Dankjewel. Waarschijnlijk winnen we ook.
4: U hoorde Roos, Isa, Skill en Joey in gesprek met Bart van Get a Grip.
5: Geweldig dit, jongens. Ja, mooi.

0: the music in me. Bart, voordat je begint, wat voor muziekje wil je? Weer een beetje pittig? Wil je rustig? Wil je romantisch?
1: Ik wil veel muziek.
0: Veel muziek?
1: Ik ben dol op veel muziek. Heb je Ed Sheeran toevallig? Ja. On Fire, of hoe heet dat?
0: Nee, ik zoek een tuntje onder je tekst.
1: Ik heb wat
0: spannends gevonden.
1: Ah, liftmuziek, jee!
0: Vandaag is het Wereldherdenkingsdag voor huisdieren.
1: Wereldhuisdierherdenkingsdag is een ontroerende gelegenheid om je geliefde huisdier te eren die een onuitwisbare indruk op je heeft achtergelaten. Of het nu gaat om een trouwe hond die bij de deur stond te wachten, een speelse kat die op de bank nestelde, of een ander geliefd huisdier, hun afwezigheid wordt diep gevoeld vandaag.
0: Ja, goed, Sky, heb jij het verwerkt inmiddels van je konijn al? Of ben je dan
2: nee,
0: al volop...
2: Nee, ik heb het niet verwerkt.
0: Nou, je hebt het niet verwerkt. Jochem, jij hebt wel een hele verdrietige week, want jij hebt vorige week afscheid moeten nemen van jullie hond.
3: Ja, anderhalve week geleden inmiddels, dus ik heb het er nog wel moeilijk mee, maar...
0: Ja, maar een huisdier, dat wordt een onderdeel van het gezin natuurlijk. Hè? Ja,
3: zeker.
0: Ja, Bart, hoe is het bij jou met de Canaries?
1: Ik heb ooit een konijn gehad, een dwergkonijn, stampertje. En die is al heel lang dood.
0: Die is onder de grond gestaan.
1: Oh, ja. Gezondheid.
0: Ik verslik me er zelfs.

0: voor 12:30. Vandaag mogen wij wat weggeven, Jochem.
1: Dat klopt. Aanstaande zaterdag, 13 juni, speelt Boom Like That, Dire Straits in het Openluchttheater Engbergen. En wil je daar nabij zijn, dan moet je de vertaling van Dire Straits doorappen, begrijp ik.
0: Heel simpel, even appen naar 0647470022. En wat moet je appen? De vertaling van Dire Straits. Dire Straits is een Engels woord, Bart, geloof ik. Engels woord, hè?
2: Ja, het is een Engels woord.
0: En wij zijn op zoek naar de vertaling.
2: In het Nederlands.
0: Juist. Gewoon even appen naar 0647470022. Zorg ook dat je bereikbaar bent, want mocht je binnen, dan bellen we je voor 14:00 op met het goede nieuws. Onderweg naar het nieuws. Zometeen van 12:30 hier op het ritme van de Achterhoek. Simple Minds.

0: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Regio 8 Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. PVV-leider Geert Wilders komt op woensdag 17 juni naar het centrum van Didam. Bij het oude gemeentehuis wordt die dag een bijeenkomst tegen de komst van een asielzoekerscentrum gehouden. De demonstratie is een initiatief van actiegroep Geen AZC in Montferland. Woordvoerder Ton van den Aarsen laat weten erg blij te zijn met de komst van Wilders. Die heeft beloofd hierbij aanwezig te zijn. Het WK voetbal begint morgenavond officieel. Normaal gesproken reizen duizenden oranje fans het Nederlands elftal achterna, waaronder een vaste groep uit de Achterhoek. Met hun opvallende oranje kleding en bekende vlaggen uit Doetinchem, Velswijk en Ulfterop zijn Ennio Brands, Raymond Ankersmit en Wouter en Erna Mekking al jaren vaste gezichten op de tribune. De hoge kosten en de politieke situatie in de Verenigde Staten waren voor hen de belangrijkste redenen om deze keer niet naar Noord-Amerika te reizen.
5: In combinatie met ook de prijzen die gewoon heel duur zijn. Niet alleen voor de tickets, maar natuurlijk ook verblijf. Je moet binnenlands gaan vliegen, want het is niet even een stukje rijden. Dus ja, het is eigenlijk ook gewoon van de gekke in die zin.
4: Hoewel een reis naar het WK voorlopig niet op de planning staat, hebben Brands en Ankersmit toch kaarten bemachtigd voor onder meer de finale. Voor het geval dat Oranje daarin terechtkomt. De dorpsschool in het centrum van Voorde krijgt vanaf 1 augustus dit jaar een eigen kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4. Hierdoor komen de kinderopvang en het onderwijs nog duidelijker samen onder één dak. Volgens directeur Cindy Meerbeek zorgt deze samenwerking ervoor dat kinderen opgroeien met dezelfde gezichten om zich heen. En dat zorgt voor herkenning, rust en vertrouwen. Een harde windvlaag heeft gisteravond meerdere marktkramen in de Raadhuisstraat in Doetinchem beschadigd. Door de plotselinge windstoot vielen verschillende kramen om of werden ze verplaatst. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
3: Live vanaf de Melkweg in Doetinchem. Get a grip.
6: Regio 8. Grip. De stem van de jongeren.

0: het is een beetje een B-hitje. Een beetje een B-hitje van de Stranglers. Je weet wel, van Always the Sun. Haha. Hey, leuk dat je luistert. Hè? Ja, we maken het ook een beetje voor jou daar aan de andere kant van de radio. En waar bevind jij je op dit moment? Zit je in de auto? Is het droog? Regent het? En hey, heb je al geappt voor die vrijkaarten voor het optreden van die Dire Straits Band aankomend weekend? Nou, straks nog één keer de feiten op een rij, hè? Goed, op de redactie, daar zit Sky.
1: Ja, ook in de middag kan het zijn dat je ergens klaar mee bent. Maar gelukkig is daar dan Sean om jou de vraag te stellen. Waar ben jij klaar mee?
2: Elke dag bij Get a Grip. Waar ben je klaar mee?
3: Dat ik altijd verlies met voetbal.
4: Altijd verlies met voetbal. Oh, oh, oh. Hoe komt dat?
3: We zijn gewoon te slecht.
4: Jullie zijn te slecht. Hoe kan je het oplossen?
3: Beter worden.
2: Ben jij ook ergens klaar mee? Ga dan naar www.waarbenjeklaarmee.nl.

0: Door. Je luistert naar Get a Grip Live vanaf de Milky Way. En ook wij mogen kaartjes weggeven voor een bijzonder spektakel, Jochem.
1: Ja, dat klopt. Aankomende zaterdag 13 juni speelt Boom Like That Dire Straits in het Openluchttheater Engbergen. Ja, en mocht je nou kaartjes willen winnen voor dat openluchtconcert, dan moet je de Nederlandse vertaling van Dire Straits doorsturen.
0: Dat is alles.
1: Dat is alles.
0: Gewoon even de Dire Straits. Dat is een Engels woord. Dat moet je vertalen. En die vertaling moet je naar ons appen. 0647 47 00 22.

0: anderhalve eeuw geleden gemaakt of zo. Misschien nog wel langer. Wat een geweldige plaat. Clearance Clearwater Revival. En goed, moeten we het nog even over het Nederlands elftal hebben? Of zeggen we van...
1: Nou ja, Sky had wel bijna gelijk gisteren. Dus,
0: Sky had gelijk, oeh, dat is ook nieuw.
1: Bijna. Hij zei dat Oezbekistan ging winnen met 2-1, maar Nederland winnen met 2-1.
2: Ik dacht, in de laatste minuut gaan ze nog even, die Oezbekistan nog even een derde puntje scoren. Maar toch heeft Nederland toch even een twee puntjes gescoord.
0: Hebben wij een beetje vertrouwen in dit Nederlands elftal?
1: Nee.
2: Nou ja, wat ik gisteren heb gezien, denk ik, nou jongens, dit wordt volgens mij helemaal niks.
1: Ja, mag ik het nog even een tandje erger maken?
2: En doe het.
1: De reserves die speelden na de wedstrijd die op tv werd uitgezonden nog een potje tegen Oezbekistan. Nou, die verloren ze met 2-1.
0: Wat een jammer allemaal, hè. Okay. Het is sowieso allemaal een beetje jammer eigenlijk.
1: Ja.
0: Het is niet anders. We gaan het zien de komende weken.

0: waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
4: Met deze week in de bonus, alle AH bakkersbroodlen per heel, tweede gratis.
3: Lekker hoor.
4: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
3: Boeie.
4: Alle AH kiesjes en pies, ook tweede gratis.
3: Zoé.
4: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
3: Yes.
4: De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Hamster.
5: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
4: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met zeker starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar 7,99 en kans op een WK-voetbal.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Voor vanmiddag heeft het KNMI voor het hele land code geel afgegeven. Dit vanwege de kans op stevige onweersbuien die over het land kunnen trekken met mogelijk windstoten en hagel. Volgens het KNMI kunnen er tijdens de buien hagelstenen van zo'n 2 centimeter doorsnee vallen. De weerswaarschuwing is waarschijnlijk tot 9 uur vanavond van kracht. De zwaarste buien zullen in de loop van de avond weer verdwijnen, aldus het KNMI. In een interview in de Britse krant The Guardian heeft de Oekraïense president Zelensky aangegeven dat hij de Britse koning Charles wil uitnodigen voor een bezoek aan Oekraïne. Gisteren had Zelensky een ontmoeting met Charles op Windsor Castle. In het interview zegt Zelensky een heel goede band met Charles te hebben en dat hij, zijn vrouw en Oekraïne van zijn majesteit houden. Bewoners van de Nieuw-Zeelandse hoofdstad Wellington die langs de kust wonen zijn opgeroepen om te evacueren vanwege metershoge golven. Volgens Nieuw-Zeelandse weerkundigen waren er golven gemeten van zo'n 11 meter. Het centrum van Wellington ligt in een baai die voor een groot deel beschut is tegen de metershoge golven. En hoewel Wellington vaker getroffen wordt door stormachtig weer, zou deze storm een uitzondering zijn. De veerdienst is stilgelegd door de storm en verschillende vluchten zijn geannuleerd. Het is onduidelijk wie de beslissing heeft genomen, maar de tickets van Iraanse voetbalsupporters voor het WK voetbal dat deze week begint zijn plotseling ingetrokken. De Iraanse voetbalbond vindt de ingreep schandalig en wijst met de beschuldigende vinger richting de Verenigde Staten. De FIFA en de VS hebben nog niet gereageerd. Het Iraanse elftal speelt volgende week dinsdag tegen Nieuw-Zeeland. Het land zit samen met België, Egypte en Nieuw-Zeeland in groep G. Het weer. Eerst wat zon, maar al snel nemen buien de overhand. Hier en daar gaan die gepaard met hagel, windstoten en onweer. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 17 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
3: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
4: Met op zaterdag 13 juni de Dire Straits Tribute. Boom Like That.
3: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
5: Weer zo'n haarfijn deeltje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2b, Sios en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Het tweede uur van Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Genderingen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: Daar zijn we weer, het laatste uurtje Get a Grip voor vandaag.
1: Get a Grip, de stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
0: Ja, en om bij het begin te beginnen, Sky.
2: Ja, we gaan het hebben over de excursie naar de abdij.
0: En Dorrit, jij hebt ook nieuws.
3: Wat is een goede reden om niet naar het WK te gaan als fan?
0: Dat en nog veel meer tussen nu en een paar minuten voor twee. Regen.

0: Andrew Gold, and thank you for being a friend. Snel door naar de redactie. Daar zit hij. Sky.
1: Ja, afgelopen donderdag zijn wij met een aantal jongeren bij de abdij geweest. Sophie en Denise hebben er een review over gemaakt.
2: Ik ben er zelf als kind op de basisschool eens een keer geweest. Maar dan bij het stukje van de kerk heb ik ook een dienst heb. Dus ik had er wel een klein idee van hoe het eruit zag. Maar ik was best wel onder de indruk van hoe mooi het was. En dat het eigenlijk pas sinds de... net iets na de oorlog was gebouwd. En toch eigenlijk best wel magische vibe had. Beetje een Harry Potter idee.
3: Wat hebben jullie geleerd op de abdij?
2: Nou, ik heb geleerd dat het eigenlijk nog best wel jong is. Het ziet er enigszins best wel oud uit eigenlijk. En de manier van bouwen is ook best wel uniek. Met dat ze na de oorlog middelen best wel schaars waren. Dus je mocht geen hout en geen ijzer gebruiken volgens mij. Dus we moesten zelf de stenen maken die ook uitgehold zijn.
3: Ja, hoe lijkt jullie het leven zelf als monnik?
2: Ik vind het lijkt me wel een hele toewijding om te doen. Je moet echt, wat zeiden ze, je huis moet je achterlaten. Of je gezin moet je achterlaten. Je werk heb je niet meer. Ontsnappen aan de hele maatschappij daarbuiten. Of je ontsnappen.
4: Het lijkt mij ook heel rustig. En je hebt niet meer dat gehaaste van de westerse maatschappij, zeg maar. Je hebt heel erg, je hebt een heel streng ritme. En je bent heel erg met geloof bezig. En niet zo met bijvoorbeeld met het nieuws of wat dan ook. Want je hebt blijkbaar ook helemaal geen televisie daar.
2: Ja, en geen internet.
4: Ja, en geen internet.
2: Op bepaalde stukken heb je dat wel. Ja, wat ik ook mooi vind is dat degene die de rondleiding gaf, die zei dat ze ook best wel aan het moderniseren zijn. Dus ze hebben daar zonnepanelen, maar die hebben ze heel mooi weggewerkt achter een heg. En ze hebben volgens mij van die mooie ovens, waarbij ze houtsnippers ingooien, waardoor ze eigenlijk energie-neutraal zijn. Ja, en wat ik eigenlijk niet had verwacht, is dat er zo'n retret zat. Waarbij je ook dingen kan afhuren en dat ze hotelkamers hebben waar je kan slapen. Dus dat het toch nog een... Ja, er zit wel een bepaald winstmodel in. Maar het is een beetje een combinatie van het geld verdienen en het de drie R's, rust, reinheid en regelmaat pakken.
1: U hoorde Sophie en Denise in gesprek met Milan van Get a Grip.

0: Rihanna en Calvin Harris, We Found Love. Zometeen na 2:30 alles over het WK voetbal. Waarom gaan fans nou niet die kant op? En we gaan kaarten weggeven. Bart?
1: Er is een hele spannende band. Boom! En wie de kaarten gaat winnen, dat hoor je zo dadelijk.
0: Ja, waar trad die band ook weer op komend weekend?
1: In het Openluchttheater in Engbergen. En dat is niet eng, dat is een feestje.
0: Nou ja, wil je die kaarten winnen en heb je de vertaling van Dire Straits geappt?
1: In het Nederlands.
0: In het Nederlands, dan maak je kans en dan bellen we je zometeen.
1: Exciting!

0: fans van Holland en van Voordeel opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen, 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
1: Dat gaan we vieren.
2: Aldi, straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
0: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar €5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar €2,99. Aanvallen!
1: Dat gaan we vieren!
0: Aldi.
3: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat wordt scoren! Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
5: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
6: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
5: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
6: Wat doe ik aan?
5: Shop nu bij Zalando.
7: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
8: Boost yourself.
9: Regio 8, headlines.
10: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. De hoofdverdachte in het Marengo-proces, Ridouan Taghi, heeft 2 nieuwe advocaten. Dat meldt het gerechtshof in Amsterdam. Het gaat om Aniek Slijters en Ronald van der Horst. Ondanks het verbod op het gebruik van lachgas en de daling van het aantal gebruikers... neemt het aantal vergiftigingen juist toe. Volgens Eén Vandaag blijkt dat uit cijfers van het Nationaal Vergiftigingeninformatiecentrum. Het Franse Openbaar Ministerie heeft besloten dat de Franse zanger Patrick Bruel 24 uur langer in hechtenis blijft. Bruel werd gisteren aangehouden wegens beschuldigingen van seksueel geweld. De onderwijsinspectie is er bij lange na niet in geslaagd om alle schoolbesturen te onderzoeken. Dat blijkt uit een inventarisatie van het maandelijkse vakblad van de Algemene Onderwijsbond, AOB. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
9: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten, Gerrit Vossers.
11: Vanmiddag hebben we ook wolkenvelden, zonnige perioden, maar ook wat buien die ontstaan. In de loop van de middag worden de buien wat steviger, kan er ook onweer bij voorkomen. De KNMI heeft vanmiddag 3 uur tot vanavond 9 uur code geel afgegeven in verband met de buien, met daarbij de kans op onweer. Temperatuur komt dus niet verder dan 17 graden. En vanavond trekken de buien weg en komen nacht is het meest droog. Zijn er wat opklaringen, koelt het af naar een graad of 8. En morgen dan moeten we ook weer rekening houden met een enkele bui. Temperatuur komt dan ook niet verder dan 17 tot 18 graden. En op donderdag hebben we dat weerbeeld met... ook buien, af en toe wat zon en 18 tot 19 graden. Vanaf vrijdag wordt het zachter en in het weekend is het droog met 21 tot 23 graden.
9: Live vanaf de Melkweg in Doetinchem. Get a grip.
12: Regio 8. Grip. De stem van de jongeren.
13: Everybody get up.

0: Steve Winwood. En Higher Love hier bij Regio 8. Snel door naar de redactie, daar zit ze, Dorrit.
1: Normaal gesproken zijn ze er altijd bij. Met hun oranje outfits en herkenbare vlag op de tribune voor het Nederlands elftal. Maar dit jaar blijven meerdere Achterhoekse oranje fans thuis. De hoge kosten en de politieke situatie in onder meer Amerika waren voor Ennio Brands, Raymond Ankersmit en Wouter en Erna Mekking reden genoeg om een reis naar het toernooi over zee grotendeels af te blazen.
2: Ja, ten tijde van toen we echt gingen nadenken over boeken, dan speelde dat ook wel een beetje mee. Toen waren voor mij ook net die beelden van Ive die zo over de wereld gingen. En ik van, nou ja, goed, ik hoef de zon ook maar aan te kijken. Ik krijg ook een tintje. Word ik dan daar ook aangehouden als, omdat ik net niet blank genoeg ben? Ja, geen idee. Maar dat in combinatie met ook de prijzen die gewoon heel duur zijn. Niet alleen voor de tickets, maar natuurlijk ook verblijf. Je moet binnenlands gaan vliegen, want het is niet even een stukje rijden.
3: Nee,
2: het is gewoon heel het continent, hè? Ja. Waar het maar plaatsvindt. Dus ja, het is eigenlijk ook gewoon van de gekken in die zin.
4: Erna en Wouter Mekking uit Mechelen waren onder meer in 2010, 2014 en 2022 bij het WK. Toch besloten ook zij dit keer thuis te blijven.
5: Ja, nou, met de Oranje Club hebben we in december de kans al om de eerste kaarten te kopen, omdat je een stukje pre-verkoop hebt. En toen hadden we iets van, we gaan even afwachten waar ze gaan komen te voetballen. Stille hoop dat ze misschien in Canada of in Mexico terecht zouden komen. Dan konden we dat mooi combineren met een mooie reis. Het werd Amerika, dus werd het principieel al een beetje tegenstaan. En als je dan ook nog gaat kijken dat het achteraf ontzettend duur wordt om daar überhaupt de toernooi te kunnen zien. Dan zijn we eindelijk achteraf blijven. Ja, dit gaat voor ons te ver.
4: De supporters uit Mechelen, Doetinchem en Velswijk bezochten samen tientallen wedstrijden van Oranje. Naast de liefde voor het Nederlands elftal noemen zij vooral de verbroedering met andere fans als een van de mooiste ervaringen.
2: Je zit er eigenlijk maar voor één doel en dat is hopen dat het Nederlands elftal het oranje zegeviert. En het mooiste is dat we dat ondertussen best wel met een grote vaste groep doen. En als je vergeet dat er ook nog een wedstrijd gespeeld moet worden. Dus gewoon een gezelligheid, verbroedering en samen voor dat ene doel.
6: Ja, de verbinders met de jongens, met de mensen die anders eerder nooit gezien heb en gekend heb, zeg maar. En die leer je dan allemaal kennen met de uitwedstrijden.
7: En ook al die fanwalks, daar is toch mega. En we gaan van links en we gaan van rechts. Ja. En eerst begin je met 1000 mensen en dan komt al de lokale bevolking komt erbij. En dat is echt zo mooi. Dat is echt niet meer normaal zo. Weet je, dat kun je helemaal niet beschrijven, zo leuk. Dan moet je gewoon een keer meegemaakt hebben. Als je die meegemaakt hebt, weet je ook niet waar je over praat.
1: U hoorde Erna en Wouter Mekking, Ennio Brands en Raymond Ankersmit in gesprek met verslaggever Hidde Vinkenvleugel.

0: en wij houden van oranje hier bij Regio 8. Bart, het is tijd om kaarten weg te geven.
1: Oeh, wauw.
0: We gaan de winnaar nu bellen. Kijken of die opneemt.
1: Spannend.
0: Het is even wachten.
2: Ben je voor mij?
1: Hallo, spreek ik met Bert?
2: Ja.
1: Bert, ik heb heel erg goed nieuws. Vanuit de UFO hier op de Melkweg kunnen we jou 2 kaartjes geven zaterdag naar Boom.
2: Oh, dat is hartstikke mooi.
1: Ja, we teleporteren de kaartjes zo dadelijk naar jou toe via de WhatsApp. Dus ja, ik wens je alvast een hele geweldige dag. En laat ons vooral weten wat jouw ervaring was.
2: Oké, dat zal ik doen.
1: Is goed. Heel veel plezier.
2: En alvast hartelijk bedankt.
1: Is goed. Doei doei.
0: Nou, weer iemand bijgemaakt, Bart.
1: Ja, astrale momenten hier.
0: Bert die krijgt de kaart zometeen toegestuurd via WhatsApp. En daarom, Boom gaat zaterdag de Dire Straits spelen.
1: Op het Openluchttheater in Engbergen.
0: En daarom, de Dire Straits en So Far Away.

0: The Dire Straits en So Far Away. Ja, Bart, onze tijd zit er helaas alweer op.
1: Dat ging snel.
0: Ging heel erg snel. De kaartjes die, zijn ook ondertussen alweer onderweg naar Bert.
1: Die worden geteleporteerd en morgen gaan we lekker ijsjes weggeven.
0: Ja, daar heb jij wel zin in of niet, uit.
2: Nou ja, want het zomerseizoen komt er weer na het weekend weer aan, toch, Jochem?
0: Zeker, ja, tenminste, dan laten we dat hopen.
2: Dat hopen, want nu is het een beetje herfst weer.
0: Zeker, hey, morgen dan zijn we er gewoon weer om 12 uur met een ijsje die we gaan weggeven. Tot morgen!

0: komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf met Gamma.

0: garantie vind je bij Bol.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
2: Sociodeal dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op sociodeal.nl.
2: Beren goed, thanks Bo.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie Olifant.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
5: Tip om je lunch up te spijzen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
8: Is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Het drugsagentschap van de Europese Unie meldt dat de illegale verwerking van cocaïne binnen de Unie voornamelijk in Nederland plaatsvindt. Dat staat in het jaarlijkse rapport gebaseerd op cijfers van 2024. Ruim de helft van de 42 locaties waar cocaïne werd verwerkt waren in Nederland. Om precies te zijn 24. Van de 20 ontmantelde locaties waar heroïne werd versneden en verpakt, stonden er 15 in Nederland. Nederland staat ook bovenaan met het aantal ontmantelde MDMA-labs. Het gaat om 47 locaties. De Europese Unie steekt €16,5 miljoen in de bestrijding van de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda. €6,5 miljoen wordt gebruikt voor de training van zorgpersoneel aan de frontlinie. En €5 miljoen gaat naar de Wereldgezondheidsorganisatie om bijvoorbeeld beschermende pakken te kunnen kopen. €5 miljoen is bedoeld voor testapparatuur. Vorige maand maakte de EU ook al €15 miljoen extra vrij om het virus te bestrijden. De Iraanse staatstelevisie meldt dat bij Israëlische aanvallen 2 militairen om het leven zijn gekomen. De geëerde martelaren van de luchtverdedigingsmacht van het leger kwamen om tijdens het uitvoeren van hun missie om het luchtruim te verdedigen tijdens de aanval van het sionistische regime, aldus de staatstelevisie. Als het goed is, worden later vandaag in Teheran uitvaartplechtigheden voor deze 2 gesneuvelde militairen gehouden. In Japan is een beer gevangen waar al dagen naar werd gezocht. Gisteren werden vanwege dit dier, dat zo'n 100 kilo zou wegen, bijna 100 scholen gesloten. De beer werd gevonden in de buurt van een woning en met een verdovingsgeweer uitgeschakeld. Afgelopen weekend werd de beer gesignaleerd in de buurt van onder andere een winkelcentrum, een universiteit en een lagere school. In Japan zijn wilde beren een probleem. Het afgelopen jaar werden 238 mensen door beren aangevallen. 13 mensen kwamen daarbij om het leven. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten trekken zware buien over het land. Die kunnen gepaard gaan met hagel, windstoten en onweer. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het 17 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
10: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Nu verse asperges eten bij Doppel Adler? Dat kan. Hier worden de asperges handgeschild. Restaurant Doppel Adler heeft een uitgebreide aspergemenukaart. Met onder andere aspergesoep, asperges met ham, asperges met zalm en zelfs een compleet menu met asperges. Kom naar restaurant Doppel Adler en geniet van de verse asperges.
12: Ja, wo gibt's denn sowas?
11: Bij restaurant Doppel Adler in Halderen, 10 minuten rijden vanaf de grensovergang Gendringen.
12: Doppel Adler, goed en lekker.
13: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
14: Oranje. Zoek je de perfecte sierbestrating voor je tuin of terras? Bij A18 Sierbestrating vind je onderhoudsvriendelijke bestratingsmaterialen, topkwaliteit en persoonlijk advies. Of je nu komt voor inspiratie, advies of levering, wij staan voor je klaar. Kom langs in onze showroom aan de Fabriekstraat in Doetinchem of kijk op a18sierbestrating.nl. A18 Sierbestrating, daar wordt jouw tuin blij van.

0: heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Het is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
4: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
3: Por favor.
5: Proost. Proost.
6: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
7: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
7: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
10: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.
11: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
12: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
13: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
14: Regio 8 Nieuws.
15: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Op een bouwterrein aan de Dr. Huben Noodstraat in Doetinchem is gisteren een man betrapt toen hij elektriciteitskabels probeerde mee te nemen. De dief gebruikte een kniptang om de kabels door te snijden. Na de melding kwamen meerdere politieauto's en een hondengeleider in actie. De verdachte probeerde nog te ontkomen door in nabijgelegen bosjes te kruipen, maar dankzij de inzet van de politiehond werd zijn verstopplek al snel ontdekt. Agenten konden hem daarna inrekenen. De gemeente Berkelland start deze maand met het gefaseerd vervangen van oude straatverlichting door energiezuinige ledlampen. De werkzaamheden duren tot en met oktober, dat meldt 1 Achterhoek. Het project maakt deel uit van een breder plan om de openbare ruimte in de gemeente te verduurzamen. De oproep van de Europese Commissie om de grenscontroles binnen Europa af te bouwen valt goed bij de bestuurders van de Achterhoek. Zij hopen dat Duitsland de controles aan de grens snel zullen stoppen. Montferland heeft zich altijd afgevraagd hoe effectief de controles zijn. In ruim 1,5 jaar tijd zijn ongeveer 600 mensen aan de grens geweigerd, terwijl dagelijks tienduizenden mensen de grens passeren. Marinus Dijkhuizen is de nieuwe trainer van VVV. De 54-jarige trainer tekent in Venlo een contract voor 2 seizoenen. Het stokje in Doetinchem wordt overgenomen door Thomas Duivenvoorde. Hij is komend seizoen de nieuwe hoofdtrainer van de Graafschap. Duivenvoorde leerde de club afgelopen jaar al goed kennen, want hij was assistent van trainer Marinus Dijkhuizen. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
1: Met deze week in de bonus, alle Café en Helmand sausen, tweede gratis.
0: Lekker hoor.
1: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
0: Boeie.
1: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
0: Zoé.
1: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
0: Yes.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
2: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
4: Oranje. Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 3 uur. Regio 8 Nieuws.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Volgens de politie is de persoon die brand heeft gesticht bij de opvang voor vluchtelingen in het Zuid-Limburgse Kadir Enkeer een minderjarige bewoner. De brand brak gisteravond uit en veroorzaakte veel rook, waardoor het gebouw ontruimd moest worden. Het vuur kreeg men vrij snel onder controle en bij het incident is niemand gewond geraakt. De politie heeft in Kenia opnieuw moeten optreden bij een protest tegen een centrum waar Amerikanen in quarantaine kunnen die met het ebola-virus te maken hebben gekregen. Er zijn 6 personen opgepakt. De regering Trump wil voorkomen dat ebola de VS binnenkomt en daarom worden de Amerikanen in Kenia opgevangen. Vorige week werd er ook al gedemonstreerd tegen het Amerikaanse quarantainecentrum. De VS schuiven de risico's van de ziekte van zich af, vinden de demonstranten. Bij het protest van vorige week vielen 2 doden te betreuren. Het drugsagentschap van de Europese Unie meldt dat de illegale verwerking van cocaïne binnen de Unie voornamelijk in Nederland plaatsvindt. Dat staat in het jaarlijkse rapport gebaseerd op cijfers van 2024. Ruim de helft van de 42 locaties waar cocaïne werd verwerkt bevond zich in Nederland. Om precies te zijn 24. Van de 20 ontmantelde locaties waar heroïne werd versneden en verpakt stonden er 15 in Nederland. Nederland staat ook bovenaan met het aantal ontmantelde MDMA-labs. Het gaat om 47 locaties. In zo'n beetje de helft van de Nederlandse gemeenten mogen horecagelegenheden tijdens de WK-wedstrijden van het Nederlands elftal langer open blijven. Dat laat de brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland weten. Het WK-voetbal vindt plaats in de VS, Mexico en Canada en vanwege het tijdsverschil speelt Oranje soms na de sluitingstijden van de horecazaken. In zeker 170 van de 342 gemeenten mag de horeca tijdens de WK-wedstrijden van het Nederlands elftal langer open blijven. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten trekken zware buien over het land. Die kunnen gepaard gaan met hagel, windstoten en onweer. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het 17 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
8: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
9: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
8: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
10: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
11: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
12: We denken na over een koophuis.
13: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
12: Bart? Met die loopgroep?
13: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
14: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
15: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
16: Ah, nee hè.
17: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
16: Ja, weer eens.
17: Nou, proef jij even.
16: Oh ja?
17: Ik heb net koffie gezet.
16: Lekker.
17: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je voelt je

Lady Gaga en Bruno Mars. Die with a smile. Goedemiddag, je luistert naar Veerle op 8. Ah, wat ontzettend lief. Ja, het is code geel momenteel in de Achterhoek. Het zou je niet verbazen met alle weersomstandigheden die je al hebt meegemaakt vandaag. Misschien heb je al door een flinke hoogspij moeten gaan fietsen. Hè, of rijden dat je bijna niks meer voor ogen zag. Nou, dat gaat nog wel even volhouden de rest van de dag. Tot 9 uur vanavond. Code geel in de Achterhoek. Be prepared.

0: daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
2: Eén ijs koffie voor mevrouw. Mm.
1: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
5: we Oranje. Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
6: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
7: Met cryptomunten, de nieuwe...

0: Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkbakkers. Anders ga je mis.
1: Regio 8 Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Het trainingskamp van de Graafschap in Zeeland gaat niet door. De velden van amateurclub ZSC 62 in Schaaredijken zijn volgens de superboeren niet in goede staat. De Graafschap zou volgende maand in Zeeland zijn en daar op dinsdag 14 juli oefenen tegen het Schouws elftal. En op vrijdag 17 juli tegen Sulte Waregem. Beide oefenduels gaan nu niet door. De Graafschap wil nu van 13 tot en met 18 juli in Brabant of Overijssel een trainingskamp gaan regelen. Tussen 3 en 9 vandaag geldt code geel in de Achterhoek. Het KNMI meldt dat hagel tot 2 centimeter mogelijk is. Ook zijn er windstoten mogelijk tot 60 km per uur. Ook voor de rest van Nederland geldt code geel. Het verkeer en activiteiten buiten kunnen hinder ondervinden. De gemeente Berkelland gaat de verouderde straatverlichting aanpakken. Duizenden lampen worden vervangen door LED-verlichting. Dat gebeurt tussen nu en oktober dit jaar. Het vervangen moet zorgen voor minder energieverbruik, lagere onderhoudskosten en beter licht op straat. Het werk wordt wijk voor wijk uitgevoerd en volgens de gemeente duurt de vervanging op één plek meestal niet langer dan één dag. Ria Lelieveld keert niet terug als wethouder van de gemeente Berkelland. Dat heeft ze gisteren bekendgemaakt via haar LinkedIn-account. Ze trad in maart vorig jaar aan als opvolger van Gerjan Teeselink, die vertrok naar de gemeente Oost-Gelderen. In haar afscheidsbericht kijkt Lelieveld terug op een mooi, intensief en waardevol jaar als wethouder. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8-app.
3: Dan nog even de verkeersinformatie. Op de A12 één file te melden. Arnhem richting Oberhausen tussen Afrit Beek en de Duitse grens. Vertraging van 13 minuten 2 kilometer.

Bring Your Love van Madonna en Sabrina Carpenter. Het was even spannend gisteravond. Donkere wolken naderden dus Doetinchem. En toen gingen alle kraampjes die klaar stonden voor de markt van vandaag omhoog. Ja, niet helemaal de juiste kant op, zou ik zeggen. Hè? Dus eigenlijk is het beter dat die kraampjes op de grond blijven. Maar het werd één gigantische chaos. Nou, gelukkig is de brandweer nog gekomen om de boel een beetje te assisteren. En samen met de marktkraambouwers werden alle kramen, of wat er nog van over was, platgelegd. Gelukkig raakte er niemand gewond en de

0: digga digga ding dong song.
1: Toch wel benieuwd waar ze inspiratie uit hebben gehaald voor de dubber, de Passion Fruit met de Rigga Ding Dong Song. Hartstikke grappig. Aankomende zaterdag 13 juni. Gebeurt er iets spannends, gebeurt er iets ontzettends leuks. Dan gaat Boom Like That gaat optreden. En dan spelen ze dus Dire Straits. Ontzettend gaaf. En daar kan jij bij zijn. Stuur dan even heel gauw OLT. Ja, of Openluchttheater. Stuur dat eventjes heel snel naar 06-4747-0022... om kans te maken op twee prachtige kaarten. Ja, want dat wil je niet missen hoor. Dat is hartstikke gaaf. Heel erg leuk.

0: zeg.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
4: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je één juichzegel. Volle spaarkaart, haal het juichjek op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
3: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
6: 10 tenders alsjeblieft.
7: Ja, dat is dan 8 euro.
6: Hè? 8? Oké. Okay.
8: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
9: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
10: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
9: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
10: Wat doe ik aan?
9: Shop nu bij Zalando.
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
12: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Volgens de politie is de persoon die brand heeft gesticht bij de opvang voor vluchtelingen in het Zuid-Limburgse Kadir Enkeer een minderjarige bewoner. De brand brak gisteravond uit en veroorzaakte veel rook, waardoor het gebouw ontruimd moest worden. Het vuur kreeg men vrij snel onder controle en bij het incident is niemand gewond geraakt. De politie heeft in Kenia opnieuw moeten optreden bij een protest tegen een centrum waar Amerikanen in quarantaine kunnen die met het ebola-virus te maken hebben gekregen. Er zijn 6 personen opgepakt. De regering Trump wil voorkomen dat ebola de VS binnenkomt en daarom worden de Amerikanen in Kenia opgevangen. Vorige week werd er ook al gedemonstreerd tegen het Amerikaanse quarantainecentrum. De VS schuiven de risico's van de ziekte van zich af, vinden de demonstranten. Bij het protest van vorige week vielen 2 doden te betreuren. Het drugsagentschap van de Europese Unie meldt dat de illegale verwerking van cocaïne binnen de Unie voornamelijk in Nederland plaatsvindt. Dat staat in het jaarlijkse rapport gebaseerd op cijfers van 2024. Ruim de helft van de 42 locaties waar cocaïne werd verwerkt bevond zich in Nederland. Om precies te zijn 24. Van de 20 ontmantelde locaties waar heroïne werd versneden en verpakt stonden er 15 in Nederland. Nederland staat ook bovenaan met het aantal ontmantelde MDMA-labs. Het gaat om 47 locaties. In zo'n beetje de helft van de Nederlandse gemeenten mogen horecagelegenheden tijdens de WK-wedstrijden van het Nederlands elftal langer open blijven. Dat laat de brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland weten. Het WK voetbal vindt plaats in de VS, Mexico en Canada en vanwege het tijdsverschil speelt Oranje soms na de sluitingstijden van de horecazaken. In zeker 170 van de 342 gemeenten mag de horeca tijdens de WK-wedstrijden van het Nederlands elftal langer open blijven. Het weer: bewolkt en vanuit het zuidwesten trekken zware buien over het land. Die kunnen gepaard gaan met hagel, windstoten en onweer. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het 17 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Op zaterdag 13 juni zet de Hendrikse groep uit Ulft de deuren wagenwijd open. Tussen 10 en 3 ontdek je bij Timmerfabriek Hendrikse, Hendrikse Prefab en Henku-kozijnen hoe daken, dakkapellen en kozijnen echt worden gemaakt. Ontmoet de vakmensen, neem een kijkje achter de schermen en beleef het van dichtbij. Voor jong en oud is er van alles te doen, inclusief een gezellig foodplein. Let op, de start van de rondgang is bij Hendrikse Prefab aan de Stenemaat 2 in Ulft. Hendrikse Groep, dat wil je niet missen.
13: Goedemorgen!
14: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
15: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
16: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
17: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
18: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
11: Dit is Regio 8.
19: En dit is Veerle den Hartog.

Ja, dit nummer komt extra goed binnen als net dat zonnetje schijnt. En dan heb je net even een klein beetje vrolijkheid tussen alle onweer door. Ja, code geel en hier schijnt het zonnetje. Het is te gek voor woorden, of niet soms? Nou, ik zat even te kijken naar dat WK dat bijna staat te beginnen. Oranje is er klaar voor, hopelijk. Maar we hebben helemaal geen Gelderlanders in het oranje team. Dat is nou jammer. Hè? Ik mis echt een beetje een Klaas-Jan Huntelaar of zo, of Guus Hiddink. Jij ook niet? Nou, ik wel in dit geval. Maar goed, we gaan het allemaal zien. Woensdag gaat het beginnen. En 14 juni dan begint het voor ons. Dat is volgens mij zondagavond ergens. Mijn gekke tijden met Verenigde Staten. Maar goed, we gaan wel juichen, hè, voor Oranje.

Harry Styles met Dance No More. Ah, we dansen wel gewoon door, joh. Helemaal gek, die Harry. Ria Lelieveld die keert niet terug als wethouder van de gemeente Berkeland. Heeft ze maandagochtend bekendgemaakt via haar LinkedIn-account. Vind ik ook al een aparte manier om zoiets bekend te maken. Het hele verhaal vind je terug via de website van Regio 8 of via de

0: waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Oh, wat een goal! Goal?
5: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
7: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
6: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
8: Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen... Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
7: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
10: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
11: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
10: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
11: Wat doe ik aan?
10: Shop nu bij Zalando.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
13: Regio 8 Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. Het trainingskamp van de Graafschap in Zeeland gaat niet door. De velden van amateurclub ZSC 62 in Scharendijken zijn volgens de superboeren niet in goede staat. De Graafschap zou volgende maand in Zeeland zijn en daar op dinsdag 14 juli oefenen tegen het Schouws Elftal. En op vrijdag 17 juli tegen Sulte Waregem. Beide oefenduels gaan nu niet door. De Graafschap wil nu van 13 tot en met 18 juli in Brabant of Overijssel een trainingskamp gaan regelen. Tussen 3 en 9 vandaag geldt code geel in de Achterhoek. Het KNMI meldt dat hagel tot 2 centimeter mogelijk is. Ook zijn er windstoten mogelijk tot 60 km per uur. Ook voor de rest van Nederland geldt code geel. Het verkeer en activiteiten buiten kunnen hinder ondervinden. De gemeente Berkelland gaat de verouderde straatverlichting aanpakken. Duizenden lampen worden vervangen door LED-verlichting. Dat gebeurt tussen nu en oktober dit jaar. Het vervangen moet zorgen voor minder energieverbruik, lagere onderhoudskosten en beter licht op straat. Het werk wordt wijk voor wijk uitgevoerd en volgens de gemeente duurt de vervanging op één plek meestal niet langer dan één dag. Ria Lelieveld keert niet terug als wethouder van de gemeente Berkelland. Dat heeft ze gisteren bekendgemaakt via haar LinkedIn-account. Ze trad in maart vorig jaar aan als opvolger van Gerjan Teeselink, die vertrok naar de gemeente Oost-Gelderen. In haar afscheidsbericht kijkt Lelieveld terug op een mooi, intensief en waardevol jaar als wethouder. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8-app.
15: Dan nog de verkeersinformatie. Meerdere files te melden op de A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. Vertraging van 11 minuten, 7 kilometer. Ook op de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Afrit Beek en de Duitse grens. Vertraging van 4 minuten, 2 kilometer. Op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Arnhem-Noord en knooppunt Grijzoord. Vertraging van 5 minuten, 6 kilometer. En tenslotte nog een file op de N-weg N325 knooppunt Velperbroek richting Nijmegen. Tussen knooppunt Velperbroek en Westervoort. Vertraging van 8 minuten, 2 kilometer.

Lay All Your Love On Me, Lover's Bed, Jack Maxim, Skunk. En het gaat maar door, hè? Al die voorbereidingen. Wat gaat er nou gebeuren in alle gemeentes met nu de nieuwe coalities bekend zijn gemaakt? Bij deze Lochem. Gemeentebelangen, Pro en de VVD zijn eruit over wat er de komende jaren in gemeente Lochem moet gebeuren. Het coalitieakkoord is op hoofdlijnen en bevat vooral veel doelen. Om de ambities waar te kunnen maken schuiven de partijen als wethouders een nieuwkomer, een terugkeerder en twee blijvers naar voren. En opvallend is dat de vrouwen hier wel in de meerderheid zijn. Ja, mocht je dit helemaal willen lezen en ook welke vrouwen zijn het dan? Kijk dan eventjes op de website van Regio 8, www.regio8.nl. Of je leest het allemaal terug via de Regio 8 app, dat kan natuurlijk ook. En wij gaan ondertussen weer door met muziek. Phil Collins, It Don't Matter To Me.

0: Ik kan het zo leuk maken.
1: Yes, thanks Cliff, bye. Right kids, if you don't buy this record, then you're an utter, utter, utter, utter, utter.
0: Ja, je kan zeggen wat je wil, maar pratende poppen vind ik, ja, dat blijft gewoon eng. Ja. Hey, hoe gaaf zou het zijn, hè? Dat je dit intro van Dire Straits gewoon live kan horen. En dan niet per se van Dire Straits zelf, maar van Boom Like That in het Openluchttheater van Engberg. Gaaf toch? Ja, daar moet je bij zijn. Stuur OLT naar 06-4747-0022. En maak kans op twee prachtige vrijkaarten voor aankomende zaterdag 13 juni.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Komend weekend is de fusie tussen GroenLinks en PvdA officieel. De oprichting zal zaterdag tijdens een congres in Den Bosch plaatsvinden. Een meerderheid van de Kamer steunde het voorstel om de naam te veranderen, en daarom heet de fractie vanaf nu in de Kamer Progressief Nederland, afgekort PRO. Volgens het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer is aan alle voorwaarden voldaan. In de Kamer was trouwens niet genoeg steun voor de naamswijziging van de groep Marcus Sauer in de nieuwe alliantie. De gemeente Nijmegen gaat meedoen aan een proef van de NS, en dat betekent dat 500 inwoners vanaf 1 september een half jaar gratis met de trein mogen reizen. Eerder werd bekend dat ook 1000 inwoners van Amersfoort met de proef mogen meedoen. Zij reizen per 1 juli gratis met de trein. Met de proef wil men vervoersongelijkheid tegengaan en inzicht krijgen in de reisbehoeften van mensen voor wie reiskosten een drempel zijn. Tegen twee mannen heeft het Openbaar Ministerie 4 jaar cel geëist voor het verkrachten van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. Een van de mannen was toen politieagent. Het tweetal was vorig jaar oktober op stap en bood het meisje een lift naar huis aan. Onderweg zouden de mannen het slachtoffer misbruikt hebben. De mannen werden een paar dagen later aangehouden. Ze hebben verklaard dat er van dwang geen sprake was en dat het slachtoffer zelf begonnen was met de avances. Het OM is het niet met hen eens. De toenmalige politieman is ondertussen ontslagen. Verschillende westerse landen willen maatregelen treffen tegen extremistische kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever. Het gaat om het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Canada, Frankrijk en Nieuw-Zeeland. Zo heeft Frankrijk bijvoorbeeld een inreisverbod ingesteld tegen de Israëlische financiënminister Smotrich. Andere landen, waaronder Nederland, deden dat al eerder. Ook meerdere kolonisten kunnen niet meer naar Frankrijk reizen. Het Verenigd Koninkrijk richt zich meer op het stilleggen van geldstromen naar radicale organisaties. Het weer, eerst buien, later wordt het droger en in de nacht kan er aan de kust nog een bui vallen. Het kwik daalt naar 8 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Pas je eindelijk het

0: nou zelf tijdens het WK? Bezoek het Oranje Festijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen. Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
1: Het feest van de eeuw komt eraan. Zo zijn er optredens van onder andere Gijs de Bruin en het Tiroler Orkest Klein Babberich. Tickets en meer informatie zijn te vinden via feest.knazeddam.nl.
2: Nu verse asperges eten bij Doppeladler? Dat kan. Hier worden de asperges handgeschild. Restaurant Doppeladler heeft een uitgebreide aspergemenukaart. Met onder andere aspergesoep, asperges met ham, asperges met zalm en zelfs een compleet menu met asperges. Kom naar restaurant Doppeladler en geniet van de verse asperges.
3: Ja, wo gibt's denn sowas?
2: Bij restaurant Doppeladler in Halderen. 10 minuten rijden vanaf de grensovergang Gendringen.
3: Doppeladler, goed und lecker.

Glenn Frey. En part of me, part of you. Ja, de meteorologische zomer die is al begonnen. Het begin van deze maand. En dat is natuurlijk allemaal hartstikke leuk en aardig. Maar dan moet het ook al een beetje blijven regenen. Hè? Want anders dan krijgen we een beetje gedoe met de landbouw. En zelfs een nat voorjaar kan tienduizenden euro's schelen voor een landbouwbedrijf. Ja, dat is echt gigantisch veel als je erover nadenkt. Want ja, we hebben toch een flink watertekort. En zeker met zo'n droge zomer in Nederland die eraan zit te komen, is regen, net als vandaag, heerlijk. Ja, dat is echt genieten. Het is net alsof je na een hele lange periode van hard werken eindelijk gewoon een douche kan nemen. Hè? Een beetje zo smerig. Heerlijk is dat. Hè? Gewoon even goed voldoende drinken. En hopelijk zijn we dan een beetje voorbereid voor die droge zomer die eraan zit te komen. Want ja, het zit er niet veel anders op, helaas.

0: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
1: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
0: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss

0: minder doelboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
6: Regio 8 Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. Willem Bunk is de beoogde nieuwe wethouder namens de VVD in de gemeente Berkelland. De ervaren bestuurder uit de Achterhoek was eerder wethouder in de gemeente Bronckhorst en werkte de afgelopen jaren als adviseur bij Berenschot. Vanavond wordt tijdens de gemeenteraadsvergadering waarschijnlijk meer duidelijk over het nieuwe coalitieakkoord en de installatie van het nieuwe college. Tussen 3 en 9 vandaag geldt code geel in de Achterhoek. Het KNMI meldt dat hagel tot 2 centimeter mogelijk is. Ook zijn er windstoten mogelijk tot 60 km per uur. Ook voor de rest van Nederland geldt code geel. Het verkeer en activiteiten buiten kunnen hinder ondervinden. Ria Lelieveld keert niet terug als wethouder van de gemeente Berkelland. Dat heeft ze gisteren bekendgemaakt via haar LinkedIn-account. Ze trad in maart vorig jaar aan als opvolger van Gerjan Teeselink, die vertrok naar de gemeente Oost-Gelderen. In haar afscheidsbericht kijkt Lelieveld terug op een mooi, intensief en waardevol jaar als wethouder. Het trainingskamp van de Graafschap in Zeeland gaat niet door. De velden van amateurclub ZSC 62 in Scharendijken zijn volgens de superboeren niet in goede staat. De Graafschap zou volgende maand in Zeeland zijn en daar op dinsdag 14 juli oefenen tegen het Schouws Elftal. En op vrijdag 17 juli tegen Sulte Waregem. Beide oefenduels gaan nu niet door. De Graafschap wil nu van 13 tot en met 18 juli in Brabant of Overijssel een trainingskamp gaan regelen. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8 app.
4: Ja, en dan moeten we even kijken, want Gerrit. Gerrit.
8: Hallo, hallo.
4: Gerrit. Ben je daar?
8: Heidi.
4: Hey Gerrit. Hey, het is vandaag 17 graden buiten. Flink wat onweer ook gehad en code geel. Wordt het nog beter?
8: Ja, het wordt slechter kan haast niet, hè?
4: Nee, dat
8: nou
4: is
8: ja,
4: waar.
8: Slechter, maar
4: het kan altijd slechter.
8: Wat zeg je?
4: Het kan altijd slechter.
8: Ja, dat is zo. Maar het is vandaag was wel de dag van de buien. Vooral vanmiddag viel een paar pittige buien. En op dit moment is 16, 17 graden, maar in de buien was het een stuk minder. En plaatselijk is er ook wel behoorlijk wat neerslag gevallen. Plekken waar bijna niets is terechtgekomen. Want ik zag Hengelo had nog maar 8 mm. Maar bij ons in Zilvolde hebben we zelfs 17 mm te pakken. En ik heb dan niet helemaal goed rond kunnen kijken hoe het verder is. Maar grote verschillen. En ik hoorde je nog over watertekort. Of in ieder geval droogte. Maar dat is nu voorlopig wel eventjes voorbij. Want er verdampt eigenlijk weinig. En er komt meer bij met dit weer. En die temperaturen, die zitten een beetje een graadje of 3 onder de norm. En dat, dat merk je wel met die regen erbij. Maar vanavond, we moeten nog rekening houden met wat buien die overtrekken. En het KNMI heeft nog code geel actief tot 9 uur vanavond. Dus daar moeten we ook nog rekening mee houden. En daarna wordt het allemaal droger, zijn er ook wat opklaringen. En dan koelt het af naar een graad of 8. Maar Morgen zijn we ook nog niet van de buien af. Hè. Dan hebben we ook in de loop van de ochtend... De dag begint wel droog. Maar laat op de ochtend en ook in de middag... kunnen nog weer stevige buien vallen. Kan ook nog weer onweer bij zitten. Dus misschien voor morgen ook nog wel koude geel. En temperaturen van rond de 16, 17 graden. Vrijdag... ik zei morgen, maar donderdag... daar hebben we ook nog temperaturen van een graad of 17. Oh nee... Ik ben nog helemaal in de wagen. Oh. Dus woensdag. Donderdag ook nog een graad of 17. En vrijdag dan wordt het langzaamaan beter. Dan vallen er net als donderdag nog wel een paar buien. Maar de temperatuur die gaat langzaam omhoog. Richting 19 graden. En in het weekend zet die temperatuurstijging door. Dan gaan we naar 21 tot 23 graden. Zaterdag en zondag hebben we dan boven de 20 graden. En dan blijft het beide dagen ook zo goed als droog. Met ook wat meer zon erbij. En dan ziet het er weer heel wat vriendelijker uit. En als we wat verder kijken na het weekend... ja, dan gaan we ook nog zomerse temperaturen meemaken van 25 graden of hoger.
4: Kijk, dat is goed. Gewoon goed vooruitzicht dus.
8: Ja, prima vooruitzichten. En ja, dit water, dat kunnen we natuurlijk goed gebruiken. En als het weer warm wordt, dan, ja, dan wordt het ook weer zeer groeizaam weer.
4: Ja, het is een beetje... We hebben de week en dan heb je het begin van de week. Dan zijn de boeren weer heel tevreden met al het regen. En aan het eind van de week dan gunnen we de rest van Nederland ook wat.
8: Ja, die van de bikini houden en zo. Ja.
4: Oh, ik hoor dat je gebeld wordt, Gerrit.
8: Nee, als ik verkeerd woord zeg, dan gaat hij tingelen.
4: Wat voor verkeerd woord heb jij gezegd?
8: Bikini.
4: Oh, gedraag je. Hé hey Gerrit, dankjewel. We houden contact en morgen dan spreken we elkaar natuurlijk gewoon weer om 17:30.
8: Goed gaan.
4: Ja, dan nog even de verkeersinformatie. Op de A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. Vertraging van 12 minuten, 7 kilometer. Ook op de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Afrit Beek en de Duitse grens. Vertraging van 2 kilometer. Op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen knooppunt... Arnhem-Noord en knooppunt Grijshoord gaat soepel. 7 minuten vertraging en 4 kilometer, inmiddels 3 kilometer. Dan nog 2 files te melden op N-wegen, 3 om precies te zijn. Op de N18 Varsseveld richting Enschede tussen Varsseveld Centrum en Harreveld. Vertraging van 3 minuten, 3 kilometer. Op de N317 Doetinchem richting Dinxperlo tussen de aansluiting met de A18 bij Doetinchem Oost en Etten. Vertraging van 5 minuten, 2 kilometer. En tenslotte op de N325 knooppunt Velperbroek richting Nijmegen. Tussen knooppunt Velperbroek en Westervoort. Vertraging van 6 minuten 2 kilometer.

CFM. Cornershop en Brimful of Ash. Ja. Weet je nog dat er werd gezegd dat het luchtalarm zou gaan verdwijnen? He, 1 januari 2028 zou het luchtalarm gaan verdwijnen. Dat had minister Van Wil eerder aangekondigd. Maar het luchtalarm blijft toch bestaan. Ja, vandaag kwam toch nog het bericht naar buiten. Haagse bonnen hebben dat meegedeeld aan de NOS. En is natuurlijk ook hier bij Regio 8 op de een of andere manier terechtgekomen. Defensie is dus van plan om eraan mee te gaan betalen. Ook wordt het systeem gemoderniseerd. Ja, dat was ook een flinke discussie, hè, als je het een beetje hebt gevolgd. Hè, want we hadden ook nog het NL-alert. Dat wordt nog steeds goed gebruikt en daar zouden we op overstappen. Maar ja, het is toch altijd wel fijn om een extra soort waarschuwing te krijgen, lijkt me. Lijkt me zeker voor als je bijvoorbeeld je telefoon net op vliegtuigstand hebt staan of uit hebt staan, of hij is uitgevallen door stroomstoring of noem maar op. Is het toch wel fijn dat je toch een extra alarmringetje hebt. Dat iedereen dat gewoon meteen weet van, oh, er is wat aan de hand, we moeten wat gaan doen. Dus heel erg fijn. Ik dacht, ik ga het toch even delen. Isn't it?

Donna Summer. And she works hard for the money. Ja, dat kan je wel stellen. Het is momenteel bijna 6 uur. En ja, mocht je nog schrikken van... Oh, het is 6 uur. Shit, ik moet nog wat anders doen. Komt allemaal helemaal goed. Hè? Je hebt nog 5 minuten. Dan is het echt 6 uur. Maar goed, tot die tijd... ja, hoor je muziek, dan ben ik er niet meer. Maar morgen dan ben ik er natuurlijk gewoon weer. Zelfde tijd, zelfde zender, zelfde meid. Weer volgens hopelijk de normale wijze. Ja, hè? Soms zijn er van die dagen. Zit allemaal niet mee, hè? Geniet van het zonnetje zolang die er nog is. En tot morgen.

0: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
0: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
3: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen... Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
4: Nu met Club Karwei. Gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Samen kijken we uit naar dat ene moment... waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
6: Oranje. Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
7: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
8: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
7: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
8: Wat doe ik aan?
7: Shop nu bij Zalando.
9: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
10: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 6 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Komend weekend is de fusie tussen GroenLinks en PvdA officieel. De oprichting zal zaterdag tijdens een congres in Den Bosch plaatsvinden. Een meerderheid van de Kamer steunde het voorstel om de naam te veranderen... en daarom heet de fractie vanaf nu in de Kamer Progressief Nederland, afgekort PRO. Volgens het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer is aan alle voorwaarden voldaan. In de Kamer was trouwens niet genoeg steun voor de naamswijziging van de groep Marcus Sauer in de nieuwe alliantie. De gemeente Nijmegen gaat meedoen aan een proef van de NS... en dat betekent dat 500 inwoners vanaf 1 september... een half jaar gratis met de trein mogen reizen. Eerder werd bekend dat ook 1000 inwoners van Amersfoort... met de proef mogen meedoen. Zij reizen per 1 juli gratis met de trein. Met de proef wil men vervoersongelijkheid tegengaan... en inzicht krijgen in de reisbehoeften van mensen... voor wie reiskosten een drempel zijn. Tegen twee mannen heeft het Openbaar Ministerie 4 jaar cel geëist... voor het verkrachten van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. Een van de mannen was toen politieagent. Het tweetal was vorig jaar oktober op stap en bood het meisje een lift naar huis aan. Onderweg zouden de mannen het slachtoffer misbruikt hebben. De mannen werden een paar dagen later aangehouden. Ze hebben verklaard dat er van dwang geen sprake was... en dat het slachtoffer zelf begonnen was met de avances. Het OM is het niet met hen eens. De toenmalige politieman is ondertussen ontslagen. Verschillende westerse landen willen maatregelen treffen tegen extremistische kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever. Het gaat om het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Canada, Frankrijk en Nieuw-Zeeland. Zo heeft Frankrijk bijvoorbeeld een inreisverbod ingesteld tegen de Israëlische financiënminister Smotrich. Andere landen, waaronder Nederland, deden dat al eerder. Ook meerdere kolonisten kunnen niet meer naar Frankrijk reizen. Het Verenigd Koninkrijk richt zich meer op het stilleggen van geldstromen naar radicale organisaties. Het weer. Eerst buien, later wordt het droger en in de nacht kan er aan de kust nog een bui vallen. Het kwik daalt naar 8 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
12: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
13: Met deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
12: Lekker hoor.
13: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, 2 stuks, tweede gratis.
12: Poei.
13: Alle AH kiesjes en pies, ook tweede gratis.
12: Zoé.
13: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
12: Yes.
13: De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Hamster.
14: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
13: Verzilver alleen deze week nog de Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
15: Get ready for the OG.
16: All y'all bitches wanna look like me.
17: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Komend weekend is de fusie tussen GroenLinks en PvdA officieel. De oprichting zal zaterdag tijdens een congres in Den Bosch plaatsvinden. Een meerderheid van de Kamer steunde het voorstel om de naam te veranderen en daarom heet de fractie vanaf nu in de Kamer Progressief Nederland, afgekort PRO. Volgens het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer is aan alle voorwaarden voldaan. In de Kamer was trouwens niet genoeg steun voor de naamswijziging van de groep Marcus Sauer in de nieuwe alliantie. De gemeente Nijmegen gaat meedoen aan een proef van de NS en dat betekent dat 500 inwoners vanaf 1 september een half jaar gratis met de trein mogen reizen. Eerder werd bekend dat ook 1000 inwoners van Amersfoort met de proef mogen meedoen. Zij reizen per 1 juli gratis met de trein. Met de proef wil men vervoersongelijkheid tegengaan en inzicht krijgen in de reisbehoeften van mensen voor wie reiskosten een drempel zijn. Tegen 2 mannen heeft het Openbaar Ministerie 4 jaar cel geëist voor het verkrachten van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. Een van de mannen was toen politieagent. Het tweetal was vorig jaar oktober op stap en bood het meisje een lift naar huis aan. Onderweg zouden de mannen het slachtoffer misbruikt hebben. De mannen werden een paar dagen later aangehouden. Ze hebben verklaard dat er van dwang geen sprake was en dat het slachtoffer zelf begonnen was met de avances. Het OM is het niet met hen eens. De toenmalige politieman is ondertussen ontslagen. Verschillende westerse landen willen maatregelen treffen tegen extremistische kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever. Het gaat om het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Canada, Frankrijk en Nieuw-Zeeland. Zo heeft Frankrijk bijvoorbeeld een inreisverbod ingesteld tegen de Israëlische financiënminister Smotrich. Andere landen, waaronder Nederland, deden dat al eerder. Ook meerdere kolonisten kunnen niet meer naar Frankrijk reizen. Het Verenigd Koninkrijk richt zich meer op het stilleggen van geldstromen naar radicale organisaties. Het weer, eerst buien, later wordt het droger en in de nacht kan er aan de kust nog een bui vallen. Het kwikdaalt naar 8 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar 7,99 en kans op een WK-voetbal.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
5: Oranje. Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice agurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
6: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
7: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
6: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
8: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
9: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
8: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
9: Wat doe ik aan?
8: Shop nu bij Zalando.

0: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar €2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
3: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
4: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
5: 18 plus, speelbewust.
6: Ja.
7: Echt serieus? Wat een geld.
8: 18.000, godverdikke me.
9: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Weer zo'n haarfijn dealtje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2be, Sios en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij...
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
15: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Komend weekend is de fusie tussen GroenLinks en PvdA officieel. De oprichting zal zaterdag tijdens een congres in Den Bosch plaatsvinden. Een meerderheid van de Kamer steunde het voorstel om de naam te veranderen... en daarom heet de fractie vanaf nu in de Kamer Progressief Nederland, afgekort PRO. Volgens het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer is aan alle voorwaarden voldaan. In de Kamer was trouwens niet genoeg steun voor de naamswijziging... van de groep Marcus Sauer in de nieuwe alliantie. De gemeente Nijmegen gaat meedoen aan een proef van de NS... en dat betekent dat 500 inwoners vanaf 1 september... een half jaar gratis met de trein mogen reizen. Eerder werd bekend dat ook 1000 inwoners van Amersfoort... met de proef mogen meedoen. Zij reizen per 1 juli gratis met de trein. Met de proef wil men vervoersongelijkheid tegengaan... en inzicht krijgen in de reisbehoeften van mensen... voor wie reiskosten een drempel zijn. Tegen 2 mannen heeft het Openbaar Ministerie 4 jaar cel geëist... voor het verkrachten van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. Een van de mannen was toen politieagent. Het tweetal was vorig jaar oktober op stap... en bood het meisje een lift naar huis aan. Onderweg zouden de mannen het slachtoffer misbruikt hebben. De mannen werden een paar dagen later aangehouden. Ze hebben verklaard dat er van dwang geen sprake was... en dat het slachtoffer zelf begonnen was met de avances. Het OM is het niet met hen eens. De toenmalige politieman is ondertussen ontslagen. Verschillende westerse landen willen maatregelen treffen tegen extremistische kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever. Het gaat om het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Canada, Frankrijk en Nieuw-Zeeland. Zo heeft Frankrijk bijvoorbeeld een inreisverbod ingesteld tegen de Israëlische financiënminister Smotrich. Andere landen, waaronder Nederland, deden dat al eerder. Ook meerdere kolonisten kunnen niet meer naar Frankrijk reizen. Het Verenigd Koninkrijk richt zich meer op het stilleggen van geldstromen naar radicale organisaties. Het weer, eerst buien, later wordt het droger en in de nacht kan er aan de kust nog een bui vallen. Het kwik daalt naar 8 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
16: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Je hebt deals en je hebt Doei deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Doei.
16: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
18: Weer niks in huis.
6: geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
18: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle libressen 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
19: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
20: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarden. Karwei, maak het mooier.
21: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
22: Score zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranje Festijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen.
21: Ja, de leeuw komt eraan.
22: Ontdek het zelf, nu in de Mijn Albert Heijn-app.
23: 10 tenders, alsjeblieft.
24: Ja, dat is dan 8 euro.
23: Hè? 8? Oké. Okay.
25: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
26: Goedemorgen.
27: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.

0: Regio 8.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
2: Hebbes.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat wordt aanvallen. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
10: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
11: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
0: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
12: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Komend weekend is de fusie tussen GroenLinks en PvdA officieel. De oprichting zal zaterdag tijdens een congres in Den Bosch plaatsvinden. Een meerderheid van de Kamer steunde het voorstel om de naam te veranderen en daarom heet de fractie vanaf nu in de Kamer Progressief Nederland, afgekort PRO. Volgens het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer is aan alle voorwaarden voldaan. In de Kamer was trouwens niet genoeg steun voor de naamswijziging van de groep Marcus Sauer in de nieuwe alliantie. De gemeente Nijmegen gaat meedoen aan een proef van de NS en dat betekent dat 500 inwoners vanaf 1 september een half jaar gratis met de trein mogen reizen. Eerder werd bekend dat ook 1000 inwoners van Amersfoort met de proef mogen meedoen. Zij reizen per 1 juli gratis met de trein. Met de proef wil men vervoersongelijkheid tegengaan en inzicht krijgen in de reisbehoeften van mensen voor wie reiskosten een drempel zijn. Tegen twee mannen heeft het Openbaar Ministerie 4 jaar cel geëist voor het verkrachten van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. Een van de mannen was toen politieagent. Het tweetal was vorig jaar oktober op stap en bood het meisje een lift naar huis aan. Onderweg zouden de mannen het slachtoffer misbruikt hebben. De mannen werden een paar dagen later aangehouden. Ze hebben verklaard dat er van dwang geen sprake was en dat het slachtoffer zelf begonnen was met de avances. Het OM is het niet met hen eens. De toenmalige politieman is ondertussen ontslagen. Verschillende westerse landen willen maatregelen treffen tegen extremistische kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever. Het gaat om het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Canada, Frankrijk en Nieuw-Zeeland. Zo heeft Frankrijk bijvoorbeeld een inreisverbod ingesteld tegen de Israëlische financiënminister Smotrich. Andere landen, waaronder Nederland, deden dat al eerder. Ook meerdere kolonisten kunnen niet meer naar Frankrijk reizen. Het Verenigd Koninkrijk richt zich meer op het stilleggen van geldstromen naar radicale organisaties. Het weer, eerst buien, later wordt het droger en in de nacht kan er aan de kust nog een bui vallen. Het kwik daalt naar 8 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
1: Met deze week in de bonus, alle Café en Helmand sausen, tweede gratis.
0: Lekker hoor.
1: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
0: Boeie.
1: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
0: Zoé.
1: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
0: Yes.
1: De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Hamster.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
3: Kleine billetjes, grote actie bij Trekpleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes, XXL packs, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
5: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het.
6: En je hoort jezelf ineens zeggen... Hé, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage.
5: Smint.

0: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
1: Oranje. Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Hallo. Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
5: Ja hoor.
4: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
5: Tuurlijk.
4: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
5: Ja.
6: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
9: Is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Komend weekend is de fusie tussen GroenLinks en PvdA officieel. De oprichting zal zaterdag tijdens een congres in Den Bosch plaatsvinden. Een meerderheid van de Kamer steunde het voorstel om de naam te veranderen en daarom heet de fractie vanaf nu in de Kamer Progressief Nederland, afgekort PRO. Volgens het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer is aan alle voorwaarden voldaan. In de Kamer was trouwens niet genoeg steun voor de naamswijziging van de groep Marcus Sauer in de nieuwe alliantie. De gemeente Nijmegen gaat meedoen aan een proef van de NS en dat betekent dat 500 inwoners vanaf 1 september een half jaar gratis met de trein mogen reizen. Eerder werd bekend dat ook 1000 inwoners van Amersfoort met de proef mogen meedoen. Zij reizen per 1 juli gratis met de trein. Met de proef wil men vervoersongelijkheid tegengaan en inzicht krijgen in de reisbehoeften van mensen voor wie reiskosten een drempel zijn. Tegen 2 mannen heeft het Openbaar Ministerie 4 jaar cel geëist voor het verkrachten van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. Een van de mannen was toen politieagent. Het tweetal was vorig jaar oktober op stap en bood het meisje een lift naar huis aan. Onderweg zouden de mannen het slachtoffer misbruikt hebben. De mannen werden een paar dagen later aangehouden. Ze hebben verklaard dat er van dwang geen sprake was en dat het slachtoffer zelf begonnen was met de avances. Het OM is het niet met hen eens. De toenmalige politieman is ondertussen ontslagen. Verschillende westerse landen willen maatregelen treffen tegen extremistische kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever. Het gaat om het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Canada, Frankrijk en Nieuw-Zeeland. Zo heeft Frankrijk bijvoorbeeld een inreisverbod ingesteld tegen de Israëlische financiënminister Smotrich. Andere landen, waaronder Nederland, deden dat al eerder. Ook meerdere kolonisten kunnen niet meer naar Frankrijk reizen. Het Verenigd Koninkrijk richt zich meer op het stilleggen van geldstromen naar radicale organisaties. Het weer, eerst buien, later wordt het droger en in de nacht kan er aan de kust nog een bui vallen. Het kwik daalt naar 8 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
11: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
12: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
13: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
5: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
14: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
15: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's. Voor maar 1.

0: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen
0: delen we Oranje. ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
2: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
3: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
2: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
3: Wat doe ik aan?
2: Shop nu bij Zalando.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Komend weekend is de fusie tussen GroenLinks en PvdA officieel. De oprichting zal zaterdag tijdens een congres in Den Bosch plaatsvinden. Een meerderheid van de Kamer steunde het voorstel om de naam te veranderen en daarom heet de fractie vanaf nu in de Kamer Progressief Nederland, afgekort PRO. Volgens het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer is aan alle voorwaarden voldaan. In de Kamer was trouwens niet genoeg steun voor de naamswijziging van de groep Marcus Sauer in de nieuwe alliantie. De gemeente Nijmegen gaat meedoen aan een proef van de NS en dat betekent dat 500 inwoners vanaf 1 september een half jaar gratis met de trein mogen reizen. Eerder werd bekend dat ook 1000 inwoners van Amersfoort met de proef mogen meedoen. Zij reizen per 1 juli gratis met de trein. Met de proef wil men vervoersongelijkheid tegengaan en inzicht krijgen in de reisbehoeften van mensen voor wie reiskosten een drempel zijn. Tegen twee mannen heeft het Openbaar Ministerie 4 jaar cel geëist voor het verkrachten van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. Een van de mannen was toen politieagent. Het tweetal was vorig jaar oktober op stap en bood het meisje een lift naar huis aan. Onderweg zouden de mannen het slachtoffer misbruikt hebben. De mannen werden een paar dagen later aangehouden. Ze hebben verklaard dat er van dwang geen sprake was en dat het slachtoffer zelf begonnen was met de avances. Het OM is het niet met hen eens. De toenmalige politieman is ondertussen ontslagen. Verschillende westerse landen willen maatregelen treffen tegen extremistische kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever. Het gaat om het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Canada, Frankrijk en Nieuw-Zeeland. Zo heeft Frankrijk bijvoorbeeld een inreisverbod ingesteld tegen de Israëlische financiënminister Smotrich. Andere landen, waaronder Nederland, deden dat al eerder. Ook meerdere kolonisten kunnen niet meer naar Frankrijk reizen. Het Verenigd Koninkrijk richt zich meer op het stilleggen van geldstromen naar radicale organisaties. Het weer, eerst buien, later wordt het droger en in de nacht kan er aan de kust nog een bui vallen. Het kwik daalt naar 8 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
1: Oranje. Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor

0: als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
1: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC vloer Primo. Karwei, maak het mooier. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
3: Een ijskoffie voor mevrouw. Mm.
2: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
4: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Komend weekend is de fusie tussen GroenLinks en PvdA officieel. De oprichting zal zaterdag tijdens een congres in Den Bosch plaatsvinden. Een meerderheid van de Kamer steunde het voorstel om de naam te veranderen... en daarom heet de fractie vanaf nu in de Kamer Progressief Nederland, afgekort PRO. Volgens het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer is aan alle voorwaarden voldaan. In de Kamer was trouwens niet genoeg steun voor de naamswijziging van de groep Marcus Sauer in de nieuwe alliantie. De gemeente Nijmegen gaat meedoen aan een proef van de NS... en dat betekent dat 500 inwoners vanaf 1 september... een half jaar gratis met de trein mogen reizen. Eerder werd bekend dat ook 1000 inwoners van Amersfoort... met de proef mogen meedoen. Zij reizen per 1 juli gratis met de trein. Met de proef wil men vervoersongelijkheid tegengaan... en inzicht krijgen in de reisbehoeften van mensen... voor wie reiskosten een drempel zijn. Tegen twee mannen heeft het Openbaar Ministerie 4 jaar cel geëist... voor het verkrachten van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. Een van de mannen was toen politieagent. Het tweetal was vorig jaar oktober op stap en bood het meisje een lift naar huis aan. Onderweg zouden de mannen het slachtoffer misbruikt hebben. De mannen werden een paar dagen later aangehouden. Ze hebben verklaard dat er van dwang geen sprake was... en dat het slachtoffer zelf begonnen was met de avances. Het OM is het niet met hen eens. De toenmalige politieman is ondertussen ontslagen. Verschillende westerse landen willen maatregelen treffen tegen extremistische kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever. Het gaat om het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Canada, Frankrijk en Nieuw-Zeeland. Zo heeft Frankrijk bijvoorbeeld een inreisverbod ingesteld tegen de Israëlische financiënminister Smotrich. Andere landen, waaronder Nederland, deden dat al eerder. Ook meerdere kolonisten kunnen niet meer naar Frankrijk reizen. Het Verenigd Koninkrijk richt zich meer op het stilleggen van geldstromen naar radicale organisaties. Het weer. Eerst buien, later wordt het droger en in de nacht kan er aan de kust nog een bui vallen. Het kwik daalt naar 8 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 1 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Komend weekend is de fusie tussen GroenLinks en PvdA officieel. De oprichting zal zaterdag tijdens een congres in Den Bosch plaatsvinden. Een meerderheid van de Kamer steunde het voorstel om de naam te veranderen, en daarom heet de fractie vanaf nu in de Kamer Progressief Nederland, afgekort PRO. Volgens het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer is aan alle voorwaarden voldaan. In de Kamer was trouwens niet genoeg steun voor de naamswijziging van de groep Marcus Sauer in de nieuwe alliantie. De gemeente Nijmegen gaat meedoen aan een proef van de NS, en dat betekent dat 500 inwoners vanaf 1 september een half jaar gratis met de trein mogen reizen. Eerder werd bekend dat ook 1000 inwoners van Amersfoort met de proef mogen meedoen. Zij reizen per 1 juli gratis met de trein. Met de proef wil men vervoersongelijkheid tegengaan en inzicht krijgen in de reisbehoeften van mensen voor wie reiskosten een drempel zijn. Tegen twee mannen heeft het Openbaar Ministerie 4 jaar cel geëist voor het verkrachten van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. Een van de mannen was toen politieagent. Het tweetal was vorig jaar oktober op stap en bood het meisje een lift naar huis aan. Onderweg zouden de mannen het slachtoffer misbruikt hebben. De mannen werden een paar dagen later aangehouden. Ze hebben verklaard dat er van dwang geen sprake was en dat het slachtoffer zelf begonnen was met de avances. Het OM is het niet met hen eens. De toenmalige politieman is ondertussen ontslagen. Verschillende westerse landen willen maatregelen treffen tegen extremistische kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever. Het gaat om het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Canada, Frankrijk en Nieuw-Zeeland. Zo heeft Frankrijk bijvoorbeeld een inreisverbod ingesteld tegen de Israëlische financiënminister Smotrich. Andere landen, waaronder Nederland, deden dat al eerder. Ook meerdere kolonisten kunnen niet meer naar Frankrijk reizen. Het Verenigd Koninkrijk richt zich meer op het stilleggen van geldstromen naar radicale organisaties. Het weer, eerst buien, later wordt het droger en in de nacht kan er aan de kust nog een bui vallen. Het kwikdaalt naar 8 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Komend weekend is de fusie tussen GroenLinks en PvdA officieel. De oprichting zal zaterdag tijdens een congres in Den Bosch plaatsvinden. Een meerderheid van de Kamer steunde het voorstel om de naam te veranderen, en daarom heet de fractie vanaf nu in de Kamer Progressief Nederland, afgekort PRO. Volgens het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer is aan alle voorwaarden voldaan. In de Kamer was trouwens niet genoeg steun voor de naamswijziging van de groep Marcus Sauer in de nieuwe alliantie. De gemeente Nijmegen gaat meedoen aan een proef van de NS, en dat betekent dat 500 inwoners vanaf 1 september een half jaar gratis met de trein mogen reizen. Eerder werd bekend dat ook 1000 inwoners van Amersfoort met de proef mogen meedoen. Zij reizen per 1 juli gratis met de trein. Met de proef wil men vervoersongelijkheid tegengaan en inzicht krijgen in de reisbehoeften van mensen voor wie reiskosten een drempel zijn. Tegen twee mannen heeft het Openbaar Ministerie 4 jaar cel geëist voor het verkrachten van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. Een van de mannen was toen politieagent. Het tweetal was vorig jaar oktober op stap en bood het meisje een lift naar huis aan. Onderweg zouden de mannen het slachtoffer misbruikt hebben. De mannen werden een paar dagen later aangehouden. Ze hebben verklaard dat er van dwang geen sprake was en dat het slachtoffer zelf begonnen was met de avances. Het OM is het niet met hen eens. De toenmalige politieman is ondertussen ontslagen. Verschillende westerse landen willen maatregelen treffen tegen extremistische kolonisten.